is Pretty Green featuring Santo Gold, version van Mark Ronson. Het is ondertussen bijna half zes hier bij Humis voor de Buren, elke dinsdag van 4 tot 6, Radio Centraal.

0: Dus vorige week hadden we het nieuwste lid van The Last Poets hier in de studio. Voor degenen dat hebben gemist, ik kon dat terug kon dat online gooien op onze Facebookpagina van Heunis Verburen. Sheriff Simmons, geboren in 1969, het jaar dat The Last Poets eigenlijk zijn begonnen. Hij is de enigste nieuwe poëet dat ooit tot het collectief is toegelaten. De grondleggers zijn in hip-hop. En hij is hier in residency in Den Arenberg tot de 1 augustus. Op 10 juni doet hem samen met DJ Grasshopper daar een podcast-event. En hij gaat hier zeker nog eens in ons programma langskomen. En hopelijk met DJ Grasshopper. Maar ik heb hem vorige week al aan het werk gezien met de nieuwe plaatvoorstelling in de Roma van Lucid Lucia. Voorheen heette die band Brazzaville. Vincent Brijs en compagnie, topband. Tegenwoordig met Grasshopper in de bezetting. Ook echt een ongelooflijke goede band. En natuurlijk, de Sheriff Simmons is in het land. En Grasshopper en Sheriff hebben al projecten samen gedaan. Dus het was ook wel niet te verwonderen dat hij ook een paar nummers heeft meegezongen. Allee, gepoëet op podium. Maar ja, was ongelooflijk. Die is een stem dat zegt, ja, dat is de fucking Last Poets. Ik heb die mannen al hun platen. Ik heb ze twee keer aan het werk gezien, 15 jaar geleden en dan vorig jaar nog eens. Dus de Sheriff, ja, dat is wel duidelijk. Omdat hij welkom is in dat collectief, in dat legendarisch collectief. Maar ja, aangezien je weet dat Amerika niet echt de place to be is tegenwoordig, is hem verhuisd en komt hem permanent wonen in Amsterdam. En ik was even aan het zoeken, want hij had toen geen muziek bij van zijn eigen. Ik heb eens wat op YouTube zitten zoeken en ik vond hier Sheriff Simmons en Dr. Madimin. The revolution will not be socialized. Dat is een ja, dat is een andere versie van Jill Scott Heron. Een versie, een hedendaagse versie eigenlijk. Is echt wel heel goed gedaan. Check it out hier.
1: Of modest homes and new low-priced apartments.

Dus ik ben momenteel het interview met Sheriff Simons aan het uploaden op onze Facebookpagina. Je kunt ons altijd volgen op Huurnis voor de Buren op Facebook. En ja, kunnen dan nog eens beluisteren. Er waren een aantal luisteraars die vroegen dat ik mijn programma's terug online wil gooien. Ik deed dat vroeger op Mixcloud, maar die, ja, dat zijn ook allemaal fucking schnitzels geworden die maar heel weinig ruimte bieden of je moet gaan betalen. En dat gaan we niet doen. Dus het zal Facebook worden voor... Dit is Soul of a Nation, compilatie op Soul Jazz Records. Black Revolutionary Music. Huurnis voor de Buren, nog een 20-tal minuten hier bij Radio Centraal.

0: luisterden naar Huisverbod. Angriff, Obergriff. Een singeltje uitgekomen in mijn eigen beheer, alleen digitaal. Huisverbod uit Hamburg. Overigens werd dit nummer voor het eerst uitgevoerd in het centrum van de stad Antwerpen op Wavedave in Wommelgem op 5 april dit jaar. Een plof. Hola. Jazz. We gaan niet naar jazz luisteren, maar naar jazz. De Irtum had hem al weer gewonnen. Ian, plus Ian.
1: Search the jungle surrounding the hospital. During the pursuit, the fugitive attack and kill Sergeant Mariano, cutting his windpipe.

Erfolg verbucht, kannst dich nicht.

disease. Dann lass uns den traurigen Tanz tanzen.

We'll do anything.

This is a journey into the sound.

Along the way, we will bring to you new color, new dimensions,

Centraal 106.

Tempo. Radio. Oh.

Radio Panastro. Adios.

Thank you.

Yeah.

Het is nu 17 uur op Radio Centraal. Voorspel komt eraan, voorspel tot 18 uur. Daarna komt er een proefprogramma in de zandbak. Voorspel tot 18 uur en ik lees 7 gedichten voor uit de debuutbundel van Hans Andreus. Muziek voor kijkdieren, verschenen in 1951. Tussen muziek uit de soundtrack van de ook in 1951 verschenen science fiction film The Day the Earth Stood Still. Met muziek van Bernard Herrmann, film in de regie van Robert Wise. Verder ook een keuze uit de compilatie CD Het Avro Dansorkest onder leiding van Klaas van Beek. 26 opnames uit de periode 1938 tot 1940. Onder meer hun uitvoering van een compositie van Raymond Scott, de Amerikaanse componist en muzikus. Ik heb ook enkele opnames met Raymond Scott zelf uit 1940 uit de compilatie CD Raymond Scott, Toonerville Trolley, 1940 tot 1944. The Day the Earth Stood Still. Het begin van die soundtrack. Die film begint al. De cd-speler begint gewoon zelf te spelen. Dat was niet afgesproken, denk ik. Toch? Ineens is er ook windstilte hier in de studio. Dat was even een schok. Ja, de uitzending stond even stil. Prelude, Outer Space, Radar, Danger. Dat komt eraan nu. Bernard Herrmann.

Hans Andreus werd geboren in 1926 als Johan Wilhelm van der Sand. Overleed in 1977 op 51-jarige leeftijd aan de gevolgen van botkanker. Hij schreef naast gedichten ook verhalen, novellen en hoorspelen voor de radio. Zijn debuutbundel Muziek voor kijkdieren verscheen in 1951. Alvast dit gedicht eruit. Goed licht. Goed licht. Goed, goedmoedig licht. Mijn kleren onder u zijn mauve. Het water onder u wordt bleu van zwijgen. De fietsers onder u.

0: Orkest onder leiding van Klaas van Beek. Opnames uit de periode 1938 tot 1940. Een cd-uitgave van het Nederlands Jazzarchief. En ja, opnames tot 1940. In mei 1940 hield het orkest op te bestaan vanwege de Tweede Wereldoorlog. Hier komen ze alvast. Opname uit 1940 zijn de begintune en Crazy Rhythm. Opname 8 december 1938. Op de cd-hoes staan de uitzenddata. De datums van uitzending, want de opnamedatums zijn niet gemakkelijk te vinden.
1: Hier is Hilversum de Avro.

volgende gedicht van Hans Andreus. Er drijven maar wolken over. Er drijven maar wolken over. Wolken van grijs en wit. Wolken

waar licht op ligt. Ik kan aan de wolken geloven. Er drijven maar wolken over, wolken van langzaam op reis. Wolken van grijs en grijs. Ik moet aan de wolken geloven. Ik kijk er maar naar. Ik kijk naar de wolken te kijken, begin op de wolken te lijken. Ik drijf als een wolk, de hemel weet waar.

Honolulu. Het Avro Dansorkest met Lammy van den Oud zang. Opname, of beter uitzending, ja, 12 februari 1940. Daarvoor uit de soundtrack voor The Day the Earth Stood Still uit 1951, Solar Diamonds en Escape. En zometeen komt uit diezelfde soundtrack, muziek van Bernard Herrmann, The Elevator, Magnetic Pull, The Study, The Conference en The Jewelry Store. Een stuk in twee delen met tussendoor ook Raymond Scott. Dat zijn zowat aankondigingen. Nu twee gedichten van Hans Andreus.

Kleine ballade voor niets. Ik ben op weg gegaan. Ik zag de huizen aan. De huizen bleven staan. Ik ben op weg gegaan. Ik liep tot aan de zee. De zee vroeg, neem mij mee. Ik had geen plaats voor twee. Ik liep weg van de zee. Ik zag een berg, klom op. De berg vlakbij de top trok hij zijn schouders op. Ik stierf hals over kop. Kleine ballade. Ik loop maar in mijzelf, verzonken met mijzelf. De wegen zijn van glas, de hemel is van ijzer. Ik weet niet wie ik ben, ik weet niet wie ik was. Ik loop alleen maar, men wordt nooit van iets wijzer. Er hangt een mist van licht. Ik loop met mijn gezicht, mijn kleren en mijn huid, het leven in en uit. Voor Lucebert.

0: here's an unusual tribute to our feathered friends. You wouldn't think there's rhythm in a nice little yellow canary, would you? Oh, but there is. Raymond Scott found it in Bird Seed Special.
1: Raymond Scott en zijn orkest. Met At an Arabian House Party. Daarvoor met Theme Pretty Little Petticoat. Met ook de aankondiging erbij. Opnames gemaakt op 25 augustus 1940. Het volgende gedicht van Hans Andreus. De blauwe bussen. Rijden blauwe bussen door de wijnrode straten. Er lopen paarse mensen, alle mensen zijn paars. En er staan lila luchten rondom de gele zon met het meer oranje zonlicht boven de Schotse daken. Maar alles is gelogen, want alles is hier grijs. Alleen de bussen rijden, blauw, maar eenzaam de straat uit. Ja, nog even lila. Niet alledaagse woord, of ook niet alledaagse kleur, neem ik aan. Een zachte, licht pasteltint paars. Nu het Avro Dansorkest onder leiding van Klaas van Beek met een compositie van Raymond Scott. In een 18th century drawing room. Opname, of beter uitzending, 31 mei 1940. Ongeveer het laatste, een van de laatste zaken van het Avro Dansorkest, nadat het werd opgeheven, toch wel, ja.

Het vrolijk einde. De zee vergaan, het land verbrand, staat het licht leeg. Meneer, al ben ik het zelf, pardon, wat betekent dit? Niets. Er is nooit, gelukkig nooit, meer iemand thuis.

De vissers. De vijver in mijn tuin heb ik bevolkt met waterplanten en alle soorten vissen. En daarna, eigenhandig en uit dure aarde, schiep ik blauwe vissers. Ze bouwden zich een dorp. Ze bouwden brede boten. Ze maakten lange hengels. En nu vissen ze elke dag in hun boten zittend of zittend langs de oevers. Morgen zal ik maken kleine vissersvrouwen om vis voor hen te koken en liefde te bedrijven. Kleine vissersvrouwen uit nog duurdere aarde. Tot hier gedichten van Hans Andreus voor vandaag uit zijn debuutbundel Muziek voor kijkdieren, verschenen in 1951. Ik heb nu een opname klaarstaan, die werd uitgezonden op 21 juni 1940. Het Avro Dansorkest onder leiding van Klaas van Beek met Als je een ster ziet vallen, zang door Lammy van den Hout.

The Prison was dit. Muziek van Bernard Herrmann. For the Day the Earth Stood Still. Uit 1951. Film. En er komt nog meer muziek. Naar het einde. Uit die soundtrack. Zo meteen kunnen we stellen. Maar ik heb enkele aankondigingen. Eerste aankondiging van Voorspel volgende week. Volgende week de vierde uitzending van Voorspel in de reeks van ongeveer 15 uitzendingen, waarin ik gedichten breng van Patrick Conrad uit zijn bundeling Conrad Live on Stage. Gedichten 1963 tot 1973, bundel verschenen in 1973. Ja, even kijken. Naast gedichten van Patrick Conrad is er filmmuziek van de Italiaanse componist en muzikus Egisto Macchi, of Machi, voor de film Il Delitto Matteotti uit 1973. Egisto Macchi maakte ook deel uit van de groep Gruppo di Improvisazione Nuova Consolanza, met onder meer ook Ennio Morricone en Franco Evangelisti. Ik breng enkele tracks uit de CD Niente van de Gruppo, opgenomen in 1971. Egisto Macchi componeerde de soundtrack van de tweede langspeelfilm van Patrick Conrad, Mascara, uit 1987, maar daar heb ik geen muziek uit. Er zit ook een fragment in de uitzending uit de LP Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw, verschenen in 1973, en filmmuziek van Akira Ifukube voor de Japanse film Godzilla, uit 1954. De gedichten van Patrick Conrad, die ik voorlees volgende week, komen uit 1966. De cyclus Een pop van Patrick Conrad met Paula Negri in de rol van Eleonora. En een fragment uit De Kamers, ook uit 1966. Ja, zo meteen de aankondiging van Thuisreis Morgen. Ik heb ook een stuk klaarstaan van Bernard Herrmann. U hoorde, even kijken, ja, Rebirth.

Nu de aankondiging van Thuisreis morgen. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal. Met morgen Thuisreis naar Boedapest en omgeving in Hongarije. Derde en laatste deel van deze trip. Met Hongaarse treingeluiden, Hungarian Steam Locomotives, opgenomen door Zsolt Károly in 1983, uitgebracht op LP in Hongarije. Enkele composities van Laszlo Sári uit zijn CD Dance Music uit 2003. Enkele tracks uit de compilatie The Rough Guide to Hungarian Music, verschenen in 2002. Het is filmmuziek uit de soundtrack van The Brutalist uit 2024. Muziek gecomponeerd door Daniel Bloomberg. Filmregie Brady Corbett. Verder doorheen de uitzending vier liederen van Urbanus uit zijn CD One True T, verschenen in 2013. En heel wat Hongaarse muziek nog. Even kijken, een keuze uit volgende CD's. Het debuutalbum van Egi Kis Erzi Zene. Kis Erzi is een zangeres, dus een Kis Erzi muziek. Ja, dat zou je zo kunnen vertalen. Uit 1998. Verder elektronische muziek van Laszlo Dubrovaj uit een compilatieserie met elektronisch werk van hem. Verschenen op staalplaat in 1994, maar de titel van de CD zijn alle werken die erop staan, dus het zou een hele lijst zijn. Toch vijf lange titels, zullen we maar tellen. Bon. Muziek, nog even kijken voor dans uit de CD Tickmeyer Formatio Wilhelm Dances 1992. Het staat daarbij in Romeinse cijfers, die 1992. Een cd verschenen in 1992 met muziek voor een dansvoorstelling van Jozef Nagy, Hongaarse choreograaf die vanuit Frankrijk werkt. Verder Trio Contrast, een cd From Dionysian Sound Sparks to the Silence of Passing uit 2017. En Tudo Sok, te vertalen als wetenschappers, uit hun cd Ne Agiat as Agiat. Dat kan ook vertaald worden als Je hersenen werken niet goed. Een cd uit 1993. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik vier gedichten voor van Miklos Radnoti, een Hongaarse dichter met Joodse roots, die in 1944 tijdens een dwangmars werd doodgeschoten en in een massagraf gedumpt, op 35-jarige leeftijd. Zowat anderhalf jaar later werd zijn lichaam gevonden, met in een jaszak het notitieboekje waarin hij zijn laatste gedichten noteerde. Hij werkte als dwangarbeider in de kopermijn van Bor in Servië. De gedichten zijn in Nederlandse vertaling verschenen in de bundel Miklos Radnoti, het schriftje uit Bor, verschenen in 2021. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal drie films bespreken. The Sheep Detectives, hier uitgebracht onder de titel B, 4xE, B, het mysterie van de wei. Maar ik heb de originele versie gezien, Engels gesproken. Een film geregisseerd door Kyle Balda. Verder Histoire Parallèle, geregisseerd door Asghar Farhadi. En Obsession, geregisseerd door Curry Barker. In de tentoonstellingsrubriek in het tweede uur praat ik over de drie nieuwe tentoonstellingen in het FOMU, het Fotomuseum van Antwerpen. Carry My Wings, The Heart of the Matter. Diane Severin Nguyen, If Revolution is a Sickness. En Families, de nieuwe collectiepresentatie en tentoonstelling met als curator Anne Ruigt, die nog een hele tijd te zien is, die tentoonstelling in het FOMU. Dat zijn de ingrediënten van Thuisreis. Morgen Thuisreis naar Boedapest en de omgeving in Hongarije. Ja, zoals beloofd nog wat muziek uit The Day the Earth Stood Still uit 1951, soundtrack Bernard Herrmann. Wat komt daar nu uit? Departure. Dan het Avro-orkest onder leiding van Klaas van Beek met slottune Say It Again, 5 juli 1940. Is dat het laatste geweest? Want ze zijn gestopt in juli 1940. Dat zou dus kunnen. En daarna gaan we terug naar de klok zegt dat ik nog wel wat stukjes kan laten horen uit The Day the Earth Stood Still. Science fiction uit 1951.

hebt geluisterd naar het AVRO Dansorkest onder leiding van Klaas van Beek, die nu met Lammy van der Hout en de anderen afscheid van u neemt tot aanstaande donderdagmiddag 3:30.

vinyl. En dat was Barrigon Pipon van Mike Insinat in his orchestra uit het album Let's Be In. Tot volgende week.

Voilà, na een tijdje terug, een tijdje weg geweest te zijn, de fenomenale collectie Boogaloo van Supli Delica en de unbelievable collectie Cumbia van diezelfde Supli Delica. Terug een beetje Boogaloo op Soleil Zafrique van 20 mei. Dit is Radio Centrale van Petotri, Soleil Zafrique.

Voilà, voilà. We zijn vertrokken voor een uurtje Soleil Afrique op woensdag 20 mei hier op Radio Centraal. We begonnen met wat boogaloos van El Gran Combo, Cortijo, Isu Combo en Rodrigo Mendoza. Muziek uit Venezuela van Rodrigo Mendoza komt uit die Disco Moda Salsa, dubbel LP. En dit is een remix bij Zyko Langa Langa, bij Edna Martinez en zijn Sound System Culture from the Colombian Caribbean. Dit is Soleil Afrique. Goedemiddag.

Tweemaal Soukous, tweemaal muziek van Congo. Eerst Psycho Langa Langa, geremixed bij Ekna Martinez, die Sound System Culture from the Colombian Caribbean LP, dubbel LP. En deze Orlus Mabele is zo'n groep Loketo. Ayuscus, paf, fou. Dit is Perfecta, 1978.

da cozinha, da munde, da tisson, a bobo, a bobo, a bobo, a bobo.

Les Ambassadeurs d'Haïti uit hun LP Haïti Tifia. En daarvoor La Perfecta uit hun LP La Perfecta op Disc Vacance 1978. Ayuskus Pafé Fou. Dit is Soleil Afrique van 20 mei hier op Radio Centraal. B-Blood of Dominica is de LP van B-Blood of Dominica uit 1977. Pompidou!

Maar de Black Blood of Dominica, B-Blood of Dominica met Pompeidou. Ze hebben één LP en één single. En laat nu dit het singeltje zijn dat ook op deze LP staat. Pompeidou en daarvoor Les Ambassadeurs de Haïti. Voilà, voilà. Terug naar de Afrique. Terug naar Egypte. Deze Verrequa van The Wrong Notes.

Viva Don Bronze, viva Don Monte, viva Don Bronze.

0: mieux vivre dans ce monde. Gardez-vous de ne rien voir, rien entendre, rien dire.
1: Oriental Tunes van The Wrong Notes met de Verre Qua komt uit een bootleg LP Murder by Contract. Johnny Colon en zijn orkest met de Canalon.

Maar Canalion, Canalion, Canalion, Johnny Colon en zijn orkest komt uit die LP Disco Hits, Soul en Latin. Over naar Santo Domingo met Moise Crespi en de Missy Becco, de Dimension Creole.

acht minuten compa uit Guadeloupe met typical combo en de histoire de Michoui. Kom naar die LP, Bamouin Antifam. En daarvoor top compa met top compa. Dit was het voorlaatste nummer van Soleil Afrique van 20 mei hier op Radio Centraal. Nog eentje gaan we doen. Nog eentje van Les Rapaces. Compé Joseph. Kom uit die LP Mariana. Dit was Soleil Afrique. Tot volgende week niet. Wel binnen 14

0: beetje rommel in de marge. Actualiteit vanuit de zijkant. Een programma op elke derde en vijfde woensdag van de maand tussen 4 en 5 op Radio Centraal 106.7 FM. Verhalen die vaker onder de radar blijven, kritische stemmen of verrassende invalshoeken. Blijf luisteren, want het gerommel is begonnen. Zo, en voor deze uitzending gaan we verder eigenlijk met de Radio Free Gaza. Er is nieuws van de Global Summit Flotilla, omdat alle boten ondertussen geënterd zijn door het Israëlisch militair regime. We gaan ook naar de Global Summit Land Convoy, dat ondertussen aan de grens met Libië vastzit. En een kleine geschiedenis over Lina al-Nabulsi. Dat is een van de laatste boten die geënterd is van de Global Summit Flotilla, is naar haar genoemd. En zij heeft een... Luister naar Radio Free Gaza op Radio Centraal 106.7 FM via DAB Plus of via streaming. Radio Free Gaza is een samenwerking tussen verschillende gemeenschapsradio's rond de Global Summit Flotilla.
1: Voor dagelijkse verslaggeving kan je afstemmen op de Brusselse zender Air Libre op weekdagen tussen 5 en 6 en het weekend om 3:30.
0: De uitzendingen worden hernomen op Radio Paniek. Verder regelmatige updates van onder andere de Antwerpse delegatie op Radio Centraal.
1: Alle uitzendingen zullen online te beluisteren zijn op radiofreegaza.net.
0: Na bijna 35 uur van aanhoudende agressie en geweld door de marine, heeft de Israëlische bezettingsmarine haar illegale operatie tegen de schepen van de Global Summit Flotilla en de Freedom Flotilla Coalition gisteren in internationale wateren afgerond. Alle resterende schepen en deelnemers zijn met geweld geënterd en ontvoerd. Het dichtstbijzijnde schip, de Ramla Sirius, bereikte met succes een punt op ongeveer van 80 zeemijl van de kust van Gaza, voordat het illegaal en met geweld werd geramd door een ander Israëlisch schip. Vervolgens werd het onderschept. Wat de andere schepen betreft, 428 ongewapende burgers uit meer dan 40 landen zijn illegaal ontvoerd door een van de zwaarst bewapende legers ter wereld. Artsen, journalisten, studenten, organisatoren, advocaten, ouders en mensenrechtenverdedigers. Ze voeren om de illegale belegering van Israël te doorbreken en een humanitaire corridor te openen voor het Palestijnse volk dat door het Israëlische regime wordt uitgehongerd, ontheemd en aan genocide onderworpen. De deelnemers waren ongewapend en vreedzaam, maar toch werden ze door de militairen met gewelddadige escalatie geënterd, omdat het een duidelijke boodschap van intimidatie wilde afgeven aan iedereen die de genocide en de straffeloosheid en medeplichtigheid die deze mogelijk maken, aanvecht. De IOF, dus het Israëlisch leger, opende het vuur op burgerdeelnemers op 6 verschillende schepen. Ze zetten waterkanonen in tegen burgers en ramden opzettelijk een schip van de vloot. Honderden burgerdeelnemers aan de Global Summit Flotilla, die eergisteren tijdens de illegale Israëlische marineaanval op volle zee zijn ontvoerd, werden door Israëlische bezettingstroepen onder dwang vervoerd naar een haven in bezet Palestina. Gistermorgen werd dat bevestigd door ook Binnenlandse Zaken dat ze in Ashdod zouden zitten. De Global Summit Flotilla eist de onmiddellijke onvoorwaardelijke vrijlating van al de deelnemers evenals van de meer dan 9000 onterecht vastgehouden Palestijnse politieke gevangenen, die worden geconfronteerd met een gecodificeerd regime van de door de staat gesanctioneerde terreur. De Global Summit Flotilla roept wereldleiders ook op om de vrijlating van de deelnemers aan de vlot, de vrijlating van de Palestijnse politieke gevangenen en de gijzelaars, om een einde te maken aan genocide en de blokkade van Gaza te eisen. Gezien de getuigenissen over de illegale ontvoering van de Global Summit Flotilla deelnemers op 29 april in internationale wateren, waarin patronen van marteling, ernstig fysiek misbruik en ingrijpend seksueel geweld door Israëlische bezettingstroepen worden beschreven, maken we ons ernstige zorgen over de fysieke veiligheid en het welzijn van iedereen die illegaal wordt vastgehouden. Op dit moment is er een campagne om te schrijven naar alle ministeries van Buitenlandse Zaken, van leden van de vloot, van de deelnemende landen, om druk te zetten op hun regeringen en op de diplomatieke betrekkingen die zij onderhouden met Israël, en ook om druk te zetten op het handhaven van de internationale regelgeving. Die campagne kan je vinden op de website van de Global Summit Flotilla. En daar kan je eigenlijk een QR-code scannen, waarbij het er automatisch een mailtje wordt geprepareerd om te verzenden. Je kan het dan bekijken of je dat wil, of je dat wil aanpassen, of dat je dat zo wil doorsturen. Gezien de getuigenissen over de illegale ontvoering van de deelnemers op... Gezien die getuigenissen van de gewelddadige ontvoering worden journalisten en internationale waarnemers opgeroepen om verslag te doen en om de aankomst te volgen. Verdere updates over juridische stappen en wereldwijde mobilisaties op land zullen volgen, naarmate dat de situatie zich ontwikkelt. Ondertussen is er ook op land, eigenlijk gelijktijdig met de Global Summit Flotilla, een konvooi al vertrokken en zij zitten nu ook vast aan de grens met Libië. Daarover straks.

Premier Benjamin Netanyahu had zich samen met zijn belangrijkste ministers en marinecommandanten in de operationele commandokamer van de marine verzameld om persoonlijk leiding te geven aan de aanval op een bonte verzameling van civiele zeilboten, visserboten, houten motorboten en rubberboten. Netanyahu feliciteerde zijn troepen omdat ze in stilte hadden gewerkt om wat hij noemde een plan te dwarsbomen om het isolement te doorbreken dat Israël aan Gaza oplegt. Isolatie is geen bijzaak van het systeem dat zij verdedigen. Het is het systeem zelf. En isolatiesystemen houden zichzelf niet in stand. Ze vereisen muren, bewakers, wapens en de stilte en medeplichtigheid van landen over de hele wereld. Dat is de reden waarom een civiele vloot van kleine boten werd opgewacht met een massale marinereactie van het Israëlische regime. Geen enkele staat zet zijn hoogste commandoniveaus

in tegen ongewapende burgers, tenzij er iets diepers dan fysieke veiligheid wordt bedreigd. Wat hier werd bedreigd was niet het grondgebied. Het was het verhaal, het narratief. Hetzelfde discours dat de wereld heeft doen zwijgen, terwijl Palestijnen al bijna 80 jaar onder bezetting, misbruik en apartheid leven. Europese regeringen werden gedwongen hun dubbele moraal bloot te leggen. Mediasystemen barsten onder de druk van de nabijheid. De blokkade leek niet langer procedureel, maar begon te verschijnen zoals ze werkelijk is. Een vreedsysteem van opgelegde uithongering, opsluiting en collectieve bestraffing. In stand gehouden door geweld, stilzwijgen en een valse schijn van legaliteit. 428 mensen worden op dit moment vermist. Het is nu aan hun regeringen om te handelen. 428 ontvoerde deelnemers aan de vloot hebben geen contact gehad met hun raadsman. Consulaire toegang is hen geweigerd. Hun families zijn niet op de hoogte gebracht van hun verblijfplaats. Het is nu eigenlijk aan de burgers om hun regeringen en wereldleiders op te roepen voor hun onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating. Voor het recht op consulaire en juridische bijstand zonder verder uitstel. Hun detentie is een voortzetting van hetzelfde systeem dat bijna 10.000 Palestijnse politieke gevangenen en gijzelaars vasthoudt onder een nog brutaler regime van opsluiting, dwang en koloniaal geweld. Wat al is gedocumenteerd, is geen uitzondering. Het is een patroon. Getuigenissen van deelnemers aan de vloot die na de vorige onderschepping eerder deze maand zijn vrijgelaten, beschrijven marteling, fysiek geweld en seksueel geweld. We hadden het daar ook al over in de vorige Radio Free Gaza met Ellie van Reuzel, dokter, die is vrijgelaten nadat zij haar boot werd geënterd in de internationale wateren voor Creta. Nu was het in de internationale wateren voor Cyprus. Onafhankelijke mensenrechtenorganisaties, waaronder Save the Children, hebben gedocumenteerd dat meer dan de helft van de door Israël vastgehouden Palestijnse kinderen melding maakt van seksueel misbruik, seksueel geweld en systematische marteling. Het patroon van seksueel geweld is systematisch en ononderbroken aan de gang. In Gaza en op de westelijke Jordaan-oever komt die structuur het duidelijkst tot uiting. Daar worden wapens getest, bewakingssystemen verfijnd en technieken van afsluiting genormaliseerd, voordat ze worden geëxporteerd naar politieregimes. Na bijna 35 uur van aanhoudende agressie en geweld

De Global Summit Flotilla is een uiting van een groeiend wereldwijd verzet. Binnen enkele uren na de onderschepping stuurden meer dan 500.000 mensen over de hele wereld brieven naar hun regeringen waarin ze dringende actie en verantwoording eisten. Directe acties en protesten werden opgevoerd in havens, stadscentra en voor bedrijven die medeplichtig zijn aan het ondersteunen van Israëls oorlogsmachine. Er worden honderden andere protesten gepland voor de komende dagen. Juridische teams verzamelen in verschillende rechtsgebieden bewijsmateriaal tegen de commandanten, de agenten en de politieke figuren die betrokken zijn bij de brute acties van Israël tegen de vloot. Straffeloosheid is geen permanente toestand. Ze wordt mogelijk gemaakt en afgedwongen door koloniale machtsstructuren die ontmanteld moeten worden. Parallel met de maritieme missie van de Global Summit Flotilla naar Gaza is er ook op het Noord-Afrikaanse continent een landconvooi naar Rafah. De omvang van de verwoesting en de plunderingen en het aanhoudende geweld vereist actie op alle fronten. Al jarenlang verstrikt de illegale Israëlische belegering Gaza, waardoor humanitaire hulp, bouwmaterialen en medische benodigdheden de Palestijnen niet kunnen bereiken. Het genocideverdrag verplicht zowel staten als burgers tot handelen, maar regeringen hebben nagelaten aan die verplichtingen te voldoen. Op dit moment wordt de grensovergang bij Rafah naar believen geopend en gesloten door de daders van een genocide. Toegang tot voedsel, medicijnen en bouwmaterialen worden behandeld als een voorrecht dat kan worden toegekend of onthouden. De grensovergang bij Rafah moet fungeren als een doorgang voor de bevolking. Open, ononderbroken en niet bestuurd door degenen die het leven van Palestijnen als vervangbaar beschouwen. Toegang is een recht. De missie van het landconvooi is er dan ook op gericht om dat recht te doen gelden. Het is niet de eerste keer. In mei 2025 lanceerden de coalitieleden al eens een summitconvooi met 150 auto's en 20 bussen die vertrokken vanuit Tunis met delegaties uit de hele regio. Het konvooi trok toen door Algerije, Tunesië en Libië en werd in de ene na de andere stad verwelkomd die mensen die langs de weg stonden. Daarmee werd duidelijk gemaakt dat Noord-Afrika achter Palestina staat. Nu, in 2026, gaan ze nog een stap verder met gespecialiseerde teams over land die samenwerken met de vloot op zee naar Gaza en solidariteitsactie op elk continent. Terwijl de vrachtwagens van het konvooi door Mauritanië, Algerije, Tunesië, Libië en Egypte rijden, zullen de lokale gemeenschappen opnieuw het konvooi verwelkomen, zich bij de beweging aansluiten en hun stem laten horen in de eis dat de belegering van Gaza moet worden beëindigd en dat Palestina vrij moet zijn. In samenwerking met de Rode Halve Maan in alle landen langs de route wordt het konvooi een rollende golf van solidariteit die grenzen overschrijdt, volkeren verbindt en elke kilometer politieke druk opbouwt. Ondertussen is dat Global Summit landconvooi in Sirte. Zij worden momenteel gedwongen om 9 kilometer van de grensovergang bij Sirte te kamperen vanwege toegenomen veiligheidsrisico's en een verhoogde aanwezigheid van strijdkrachten bij de grensovergang. De beweging stond al maanden in contact met de Libische autoriteiten en had toestemming en garanties voor een veilige doorgang ontvangen. Op 17 mei bereikt het konvooi zijn laatste rustplaats voor de Sirte-grensovergang. Dat is een neutrale zone tussen West- en Oost-Libië die als veilig gebied zou moeten worden beschouwd. Bij de grensovergang wachtte echter een volledige militaire troepenmacht en de onderhandelingen met de Rode Halve Maan zijn vastgelopen. Ondanks dat de organisatie bemiddelde tussen het konvooi en de Libische autoriteiten. In een poging om deze onderhandelingen te heropenen en een veilige doorgang te waarborgen, heeft de Global Summit Land Convoy een delegatie gevormd die naar Sirte zal rijden om een brief met hun eisen te overhandigen. De Global Summit Flotilla veroordeelt het machtsvertoon van het Libische Nationale Leger bij de Sirte-overgang, bedoeld om de burgerdeelnemers te intimideren en de menselijkheid te tonen. Het vierde verdrag van Genève is ondubbelzinnig.
Alle partijen die zijn verplicht om humanitaire hulp en personeel vrije doorgang te verlenen. Er zijn garanties voor veilige doorgang gegeven en deze zijn geschonden. De militaire macht belemmert nu ongewapende burgers om hulp te leveren aan een belegerde bevolking. Dit is geen grijs gebied. Het is een schending van het internationaal humanitair recht en de verantwoordelijken zullen ter verantwoording worden geroepen. De internationale gemeenschap moet in actie komen.

Zo, en Sivis, krijgt u nog een verhaal over Lina al-Nabulsi. Lina al-Nabulsi was een 17-jarig meisje dat doodgeschoten werd door IDF-soldaten. En een van de laatste schepen die geënterd is vanuit de Global Summit Flotilla werd dan ook naar haar genoemd.

0: Ordinary people have just mobilized in Scotland in July. We should now seize our chance to set big businesses' plans awry. Demonstrate, of course. Let socialist flags and banners be unfurled. Even better, urge workers and students to strike around the world. The working class could even launch a bid for power somewhere. It, of course, needs enough working class heroes who will dare. The revolution starts now!
1: Zo, dat was Music in the Margins. Colloquium, er is overmorgen, wordt er een colloquium georganiseerd door onder andere Progress Lawyers in samenwerking met het ACV en de Workers for Palestine. Dat is een dag, dat is precies wel georganiseerd voor mensen die niet moeten werken, want het is om 9 uur 's ochtends, vrijdag van 9 tot 6. Een studiedag van Progress Lawyers Network en het ACV in de Workers for Palestine, waar dat het middenveld, vakbonden en juristen samenkomen om kennis te delen en ervaring uit te wisselen, staat er op de website van Vrede. Er wordt ingegaan op de manieren waarop het recht enerzijds wordt ingezet om staten en bedrijven ter verantwoording te roepen, maar anderzijds ook om de pro-Palestijnse beweging te onderdrukken. Dat is met plenaire sessies en daarin kan je leren over de procedures bij internationale rechtscolleges, zoals het Internationaal Strafhof en het Internationaal Gerechtshof. Ziet er nogal juridisch uit hier, maar ook gaat het over de procedures die vakbonden en activisten gevoerd hebben tegen staten en bedrijven. Hoe werden de burgers via deze procedures geïnformeerd en betrokken en welke overwinningen werden hierdoor reeds geboekt, is een van de vragen die gesteld zal worden. En dan zijn er in de namiddag, misschien voor als mensen dan toch gedaan hebben met werken, kunnen ze in de namiddag nog komen voor de workshops. Hoe wordt de pro-Palestijnse beweging gecriminaliseerd? Hoe gaan organisaties en activisten hier tegenin? Welke juridische acties kunnen worden ingezet om multinationals ter verantwoording te roepen? Daar ging het dan eigenlijk over, denk ik. Welke acties kunnen er op de werkvloer worden ondernomen in het verzet tegen de genocide? Wat zijn de juridische gevolgen voor de erkenning van genocide binnen het internationale recht en met welke uitdagingen worden Palestijnen geconfronteerd bij hun evacuatie? Meer informatie kun je vinden op de website van vrede.be en dat zal zijn in Brussel op het secretariaat van ACV Nationaal in Schaarbeek. Het is hier zo een computer die een eigen leven leidt.

En met de Railroad van Meredith Monk zijn we dan even terug bij het landconvooi. Vandaag is er dus een brief vertrokken van het juridisch team van de Maghreb Summit organisatie aan de Libische regering en de Rode Halve Maan van de Global Summit Landconvooi, met een verzoek gebaseerd op de beginselen van het internationaal recht en de verplichtingen van Libië uit hoofde van de toepasselijke rechtskaders. En dan heeft men het dus over die rechtskaders. Die zullen besproken worden ook op de dag, vrijdag daar, van vrede in het ACV. Dat gaat over het internationaal gerechtshof. In 2024 hebben zij gesteld dat de verplichting en onbelemmerde toegang van humanitaire hulp tot de Gaza-strook moet gewaarborgd worden. Er zijn ook een aantal resoluties van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad. Er is het vierde verdrag van Genève, dat collectieve bestraffing verbiedt. Er is nog een aanvullend protocol dat gebruikt wordt tegen uithongering als oorlogsmiddel. En een aanvullend protocol dat de snelle en onbelemmerde doorgang van humanitaire hulp van de burgerbevolking in nood voorschrijft. Dus ik zie hier heel veel protocols die allemaal met de voeten getreden worden. De Libische autoriteit die voert eigenlijk de facto een administratieve controle uit over dat doorvoergebied. En ze zijn dus wel degelijk verantwoordelijk voor om te kijken dat het geen schendingen begaat of dat het konvooi eigenlijk vrije doorgang zou hebben. We horen dus later nog wel of dat zij reageren, want dat, die brief is nu onderweg. En dan

Dat was de Urban March. Zo. Bijzonder. Dan was er nog het verhaal van Lina al-Nabulsi. Dat was dus een van de laatste boten die nog voer in de flotilla richting Gaza, die geënterd werd door het Israëlische militair regime in de internationale wateren voor Cyprus. Die boot die is vernoemd, want al die boten hadden ook een politieke naam. Zo hebben we het al gehad over de boot van Ellie en de boot van Isha. Deze boot werd vernoemd naar de 17-jarige Palestijnse Lina al-Nabulsi, die door Israëlische strijdkrachten is vermoord 50 jaar geleden. Ze werd in haar schooluniform geëxecuteerd. De missie van die boot was dan om te varen voor Lina en voor alle kinderen die van hun jeugd en hun leven werden beroofd. Op 15 mei 1976 werd de 17-jarige Lina doodgeschoten door een IDF-soldaat terwijl ze vanuit school naar huis liep in Nablus. Volgens de Jewish Telegraphic Agency verklaarden de Israëlische autoriteiten dat Lina door een verdwaalde kogel werd geraakt toen het geweer van een soldaat per ongeluk afging. Er werd toen een onderzoek ingesteld naar dat incident, waarbij dat de IDF-troepen nogmaals benadrukte dat zij alleen scherpe munitie gebruiken wanneer hun eigen leven in gevaar is. Dan zijn er getuigen van het incident die ontkennen deze versie van de gebeurtenissen met klem. Zij verklaarden allereerst dat het overduidelijk was dat Lina een schoolmeisje was. Ze droeg haar schooluniform. Terwijl Lina en haar vrienden naar huis liepen, kwamen ze terecht in een demonstratie tegen de Israëlische bezetting en de bouw van de nederzettingen. Iets wat in die tijd, 50 jaar geleden, bijna wekelijks plaatsvond in Nablus. Het was gebruikelijk dat middelbare scholieren meereden met het scanderen van leuzen en het zwaaien van met de vlaggen. En dat was altijd een protest dat er wekelijks plaatsvond. Palestijnse mannen en Israëlische soldaten raakten op dat moment in een worsteling verwikkeld. Maar het waren Lina en haar vrienden die onschuldig met een vlag zwaaiden en de leus voor gerechtigheid herhaalden die iedereen schreeuwde, die de aandacht van de IDF-soldaten trok. Twee officieren die achtervolgden Lina en haar vrienden, die een gebouw ingingen waar ze allemaal een schuilplaats zochten. Lina verstopte zich onder een eettafel in het appartement waar ze waren binnengedrongen en volgens Emma Dedin Freitek, een van de andere kinderen die zich in het appartement verstopte op slechts enkele straten van hun school, herkende de officieren Lina. Ze vonden haar onder de tafel, richtten een geweer op haar en openden het vuur, waarbij ze haar in koele bloeden doodden. Ze werd ter plekke geëxecuteerd in het bijzijn van alle aanwezigen, zodat ze konden zien, onthouden en er een les uit konden trekken. Dus een document dat je vindt op de website van Modowise. En ik denk dat er ook een film over is. Het was dus ook, daar is dus het laatste schip van de vloot naar genoemd.

Goedemorgen, dit is Radio Cafar op Radio Centraal, elke zondag van 11 tot 12. We begonnen met een duo uit UK, India, de master percussionist, pionier of de Bhangra muziek uit India en een muzikant uit Somalië, Kuji Bamra en Abdul Karim Raas. Hobe, hobe, hele, joy. Kwam met een album The Global Hybrids, Kuji Bamra en Abdul Karim Raas. Voilà, voilà, we zijn vertrokken. We zijn vertrokken met Guacassoné uit hun LP Voyager from Guadeloupe. Dit is Recreation. Goedemorgen op Radio Cafar en Radio Centra.

De LP Voyager van Guacasoné, muziek Guaca muziek van Guadeloupe. Quanto pitre met deze recreation. Dit is Radio Cafar op zondag 24 mei. Goedemorgen.

The Trans Percussions, The Masters of South Sudan, is een album uit 2013 van Wajo. Dit was de remix van Anzoro van Wajo, The Masters of Percussions, South Sudan. Andere master is deze van Tanzania. Dit is The Master Musicians of Tanzania featuring Hukwe Hawose. Hukwe Ubi Zawose Lukunzi.

Maar de master musicians of Tanzania, Dar es Salaam, deze Ukwe Ubi Zawose from Tanzania, de Lukunzi, en daarvoor andere masters of Zuid-Soedan, een LP, of een album uit 2013, de Trans Percussions Masters of Zuid-Soedan. Straks meer van de clan Zawose. Voilà. Een andere grootheid in West-Afrika, deze Francis BB, komt uit Cameroen. Dit is een remix bij Jong Marco en de Coffee Cola van Francis BB. En zoals gezegd, straks meer van die Zawose clan uit Tanzania. Eerst deze koffie, cola.

Een 12-inch, een maxi met 4 nummers, waaronder deze Coffee Cola, Francis BB, remixed by Young Marco. Zo dadelijk nog een remix van een Turkse DJ die in Londen is gehuisvest. Heeft een CD uitgebracht, de Urban Dervish. We hebben het over Ojami. Ojami in zijn Ara Rim remix. Dit is nog een keer Radio Kafar op Radio Centraal van zondag 24 mei. Ojami en de Ara Rim remix.

Een kanjer van een nummer, deze Ararim van Ojami, ofwel de Turkse DJ Nechmi Kavli, komt uit zijn album Urban Dervish. Een Turkse DJ uit Londen. En daarvoor Francis BB met zijn remix van de Coffee Cola. Daarstraks hadden we het al over de clan Zawose en dochter en kleindochter van Ukwe, Ubi Zawose. Die hebben een plaat uitgebracht in 2024. Die heet Maisha. Dit zijn de Zawose Queens en de Kuseka.

Maar is het nu een fanfare of is het een brass band? Ze noemen zich Jaipur Kawa Brass Band en hun album heet Fanfare du Rajasthan uit 1997. Sajjan Navani.

0: dit Jaipur Kwasa Brass Band.
1: Ah, les amis, est-ce que vous êtes fatigué?
0: Jaipur Kwasa Brass Band, het hun LP of album Fanfare du Rajasthan uit 1997. Dit zijn de Shaman Voices, A Journey into the Steppe.

Perdi, check. Perdi.

Een duo uit Turkije en Duitsland, net zoals een duo uit Zwitserland. Yellow is, maar dit is de Yellow van Turkije en Duitsland. Dit komt uit die CD Sultan Orhan van Burhan Öcal en Pieter Koelman. Dit is part 1 en het trekt enorm veel op Yellow. Burhan Öcal en Piet Namluk en de part 1 komt uit die Sultan Orhan CD. Ambient music, experimental music en tribal music. En daarvoor Tuva deze ook naar, of daarvoor ook naar Chahan Zam van met die Shaman Voices CD. A Journey in the Step. Davour Galzen, dat was het nummer dat we draaiden. Dit is nog steeds tot 12 uur Radio Kafar op Radio Centraal.

een trio uit Polen. Ze noemen zich ook de Motion Trio. We hebben een album PlayStation onder het motto Acoustic Accordeon. Dat was Tilt. Geweldig goed nummer. En daarvoor Beauchamp L'Ancien, Jan Perroche en Robert Soufflé n'est pas joué. En dit is de Motion Trio en Tilt. Helemaal verkeerde hoes genomen. PlayStation heet deze CD Acoustic Accordions van Motion Trio uit Polen.

voilà, voilà, even recapituleren. We begonnen met een quintet uit Frankrijk, Beauchamp, L'Ancien, Jan Perroche en Robert. Gevolgd door een trio uit Polen, de Motion Trio en hun CD PlayStation onder het motto Acoustic Accordions. Dat was Tilt. Dit zijn populaire tunes from films on guitar en accordion. Dit is Dipankar Sen Gupta from India. Goyake Chumache.

Dat ik wel een LP of 5-6 van deze man heb, Saranjit Singh, met zijn Ten Ragas Tour Disco Beat Raga Kalavati. En daarvoor Dipankar en Sengupta. En IS Mulki from India kwam met die popular tunes from films en guitars en accordeon. The Miracle of Seven Dances, ik denk op het Radio Martico label, deze Hani Mehana en de Badawiya.

Radio Cavaar voor deze week hier op Radio Centraal van 24 mei, elke week van 11 tot 12. De laatste is dat we horen aan iets van Thailand, ook uit een of andere compilatie LP met accordeons. Ik kan niet zeggen wie dat is, ik weet het gewoon niet. Het is gewoon onleesbaar. Dit was Cavaar voor deze week. Tot volgende week. Dag.

celebrate, bring your songs together till sunrise.

Radio.

morgen of middag. Ja, het is middag. Radio Centraal, u luistert naar Radio Centraal en daarnet naar Radio Cavaar, dat ingediend werd door Dirk. Hij zit ergens ten velde, gaan wandelen of zo, en heeft zijn programma dan doorgezonden, maar het is wat vroeg gestart, waardoor het ook vroeger gedaan was. Kon ik de jingle opzetten van een feestje of een happening? Excuseer. Kan ik daar wat reclame over maken tot het 12 uur is misschien? Dus op vrijdag 19 juni, en dat loopt tot zaterdag 20 juni, is het in Stormkop de kortste nacht. En u hebt het misschien niet allemaal kunnen ontcijferen wat er gezegd werd in de jingle, maar er is een shamanenorkest. En veel meer van alles te beleven. Dus van vrijdag 19 juni om 6 uur begint het daar, tot waarschijnlijk dan de zon opkomt op zaterdag 20 juni. Dan is het de kortste nacht. Naar het schijnt, volgens mij is dat een dag later, maar of een nacht later. Stormkop Droogdokkenweg 4, dan kan u daar terecht van vrijdag op zaterdag. Ondertussen hoort u iets van Pink Floyd, een intro van Pink Floyd. En waarom we dat spelen tot 12 uur, dat hoort u na 12 uur. Jawel, dit is Shine On You Crazy Diamond.

Centraal op zondagmiddag tussen 12 en 2. Dit is Radio Centraal. Vandaag zonder Dirk, want dat had ik daarnet al vermeld. Hij is gaan wandelen of zo. Het is goed weer, het is er weer voor. Maar hij had beter hier geweest. Niet waar, Dirk. Maar hij luistert. En hij had zijn programma ingediend, was te vroeg gestart, dus ook te vroeg gestopt. U hoorde een jingle waar ik iets meer over heb gezegd, namelijk de kortste nacht dat vrijdag 19 juni in Stormkop van start gaat om 6 uur. En dan nu de dode van de week.

the dance floor. Get on the dance floor. De hip house, denk ik toch wel een heel kort levend genre geweest van een afwijking van de hip hop en de house. Gecombineerd werd dat dan hip house en u hoorde Get on the dance floor van Rob Bass en DJ Easy Rock. En die Rob Bass, die is toch wel gestorven zeker op 59-jarige leeftijd. It takes two en het zal niet meer met twee zijn.

It Takes Two met een OEI-lijn ook heel erg in toen. Rob Bass is niet meer en wie er ook niet meer is, dat is Dick Perry. Dick Perry, alom gekend, denk ik dan, helemaal niet bekend. Misschien wel toch de bekendste sessiemuzikant. Dat was een saxofonist en het moet toch erg zijn om als muzikant heel bekend een saxofoon te spelen en niemand kent u, want iedereen denkt, ja, dat is Pink Floyd, hè? Shine On You Crazy Diamonds. En ja, dan duurt dat ook nog eens 10 minuten voordat je op die saxofoon moet spelen. Dus wacht, dan gaan we dat ineens een pak verder zetten. Voilà, dus u herkent het dan. Hetgeen wat je altijd hoort in alle top 100 aller tijden. Wish You Were Here, denk ik, heet die plaat. En daarop staat dus de A-zijde, deze part 1. En de andere delen staan op het einde van die plaat. En dan hopen we dat dus Dick Perry eindelijk op zijn saxofoon mag spelen.

eigenlijk niet opgezocht of de man nog meer werk gedaan heeft of geleverd heeft. Ik weet dat hij ook op Dark Side of the Moon heeft gespeeld. Heeft hij daar saxofoon gespeeld op Us and Them en op de klassieker Money. Maar voor de rest weet ik niet. Zal het ineens eens bekijken? Ja, nee, David Gilmour enzovoort. Ja, spijtig dat je dan herdacht moet worden als zijnde die saxofonist die een solootje mocht geven op de plaat Wish You Were Here. Voilà, dit is Frank Zappa. Big Like Emma.

Emma van Frank Zappa, van zijn tweede plaat Absolutely Free. Gek dat je daar nooit niet veel van hoort van die plaat. Wordt ook heel weinig vermeld bij de fans, maar blijft toch ook wel een heel goede plaat. Waarschijnlijk ook omdat dat de tweede plaat is na Freak Out, zo is dat dan. En uiteraard zijn er platen gekomen zoals We're Only In It For The Money nadien, die toch wel op een andere manier Zappa op de kaart hebben gezet. Maar spijtig, dus Big Like Emma, waarom speel ik dat? Omdat ik onlangs een cd'tje vond, een album van Mac en de Peccabillies. En Mac en de Peccabillies is een groepje uit Denemarken die vooral kinderen blij maken met hun muziek. Maar die hebben ook een cd'tje uitgebracht met dit covertje.

Billies uit Denemarken, dus met een cover van Hot Chocolate, You Sexy Thing. En daarvoor een cover van Zappa, Big Like Emma. You Sexy Thing, zou je daarmee misschien Rod Stewart kunnen bedoelen? Do you think I'm sexy? Dit is British Standard Unit.

Ja, voilà. Do you think I'm sexy? British Standard Units. Vandaag krijgt u een programma Radio Centraal. Net zoals 2 weken geleden toen ik alleen was met wat links erin. De sexy van daarnet wordt nu sauvagement sexy van Gabi Sierras.

Sauvage, Sauvagement Sexy van Gabi Sciarras. En we blijven in de sexy sfeer met Max Romeo, Sexy Sadie.

0: Fixing a Hole van de Easy All Stars, Easy Star All Stars, samen met Max Romeo. En daarvoor dus ook Max Romeo met Sexy Sadie, maar niet de Sexy Sadie van de Beatles. In dit geval dus wel met Fixing a Hole. Wie er ook iets van kan van de Beatles en van kent, is Bill Cosby. Hij heeft ook iets van Sgt. Pepper gepikt.
1: Alright, okay, everybody. Here we go. Here we go. Yeah, that's right. All that's good.
2: It was 20 years ago today that Sgt. Pepper taught the band to play. And they've been going in and out of style, but they're guaranteed to raise a smile. So may I introduce to you the act you've known for

singer's gonna sing a song, and he wants y'all to sing along.

Mojo Working van Bill Cosby. En daarvoor ook Bill Cosby met Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Er zijn wel meerdere Mojo Workings in mijn collectie. Dit is die van de German Funk Fever en Martin Filippi Blues Bands.

Het is de tijd van het jaar om watermeloenen te eten. Watermelon Man van Dave Kameen Division op German Funk Fever. Waar ook het nummer I Got My Mojo Working van Martin Filippi Blues Band op stond. En dit is Herbie Hancock, de schrijver van Watermelon Man. Met Watermelon Man te vinden op de Headhunters plaats. De herwerkte versie dus door de Headhunters. Misschien kan ik ineens ook nog wat reclame maken voor de kortste nacht. Anders moet ik straks de jingle opzetten. Die 2 minuten duurt, kan ik even goed vertellen dat op vrijdag 19 juni... De nacht daarvan begint om 6 uur tot zaterdag 20 juni in Stormkop. Is er van alles te doen. Live performances en dergelijke meer van Radio Centraal. Het Shamanenorkest zal er zoals steeds ook bij zijn. Watermelon Man, Herbie Hancock.

3 watermeloenen voor de prijs van 2. Byron Lee had de laatste versie, de ska-versie van Watermelon. En we gaan verder met Byron Lee en deze hot reggae.

3 watermeloenen kreeg u ook 3 maal Byron Lee en de Dragonairs in dit geval. En die laatste was Last Night, een compositie van de Marquis. En de Marquis, dat was wat het huisbandje van Stax, het label Stax. En dat huisbandje, dat vervelde nadien nog in de South Memphis Horns. En dit is LAS van de South Memphis Horns op de Stax.

De blazers dus van de Marquis werden nadien de South Memphis Horns. Maar het meest bekend van de Marquis en degene die het meest succes had, dat was geen blazer, dat was een toetsenist. En dat was Booker T. En die had dan uiteindelijk zijn eigen groepje. Dat heette de MG's. Booker T en de MG's en de Soul.

Grappig, ik wou de jingle erdoor sturen van de kortste nacht op 18 of 19 juni, vrijdag 19 juni, over een week of drie zeker. Maar blijkbaar gaf dat dan een storing op de schuif van mijn muziek. Dus dan maar niet. Soul Limbo van Booker T en de MGs. En hoe gaan we de overgang maken naar het volgende nummer van de Communisten? Heel eenvoudig, met Johnny Limbo na Soul Limbo. U luistert nog steeds naar Radio Centraal op Radio Centraal op Radio Centraal. En vandaag is Dirk dus niet aanwezig. Hij zit in een of andere brouwerij op het hoogste punt van België.

Limbo van de Fisher Zits. En daarvoor Johnny Limbo van de Communisten. De link naar het volgende is vrij gemakkelijk, maar u had hem misschien niet voelen aankomen, want we gaan van Fisher Zee naar Wild Man Fisher.

Van Wild Man Fishers naar een Wild Party op Nippon Girls Part 2. Wild Party, en er bestaan wel meerdere paarden die dezelfde naam hebben en die helemaal niet hetzelfde eruit zien of klinken, zoals de Wild Party van A Certain Ratio.

Na drie wilde parties, waarvan de laatste Wild Wild Party van Charlie Feathers was, hoorde u Wild Little Willie van Ronnie Hawkins. We blijven het wild doen, deze keer met een Wild Bird van de Googie Renee Combo.

Wild Percussion van Pacindo. En ik wilde daarbij de jingle nog eens spelen, die dus blijkbaar niet werkt. Je kan niet twee schuiven tegelijk opzetten, dus kan ik het even goed nog maar eens zeggen dat er een kortste nacht is. En dat is ja, tegen dat zomer is, hè, de 19e juni vanaf 6 uur in Stormkop is er van alles te beleven. De kortste nacht, het Shamanenorkest en dergelijke, Radio Centraal daar ter plaatse op Stormkop. Wild Percussion en we gaan naar de Wild Wild West van Elie

Wild Dog van Stanley Clark samen met George Duke. En ik denk dat George Duke een van die weinige muzikanten is die nog wel een carrière gehad heeft toen hij Zappa verliet. In tegenstelling tot heel wat andere muzikanten die bleven teren op het werk van Zappa. En ik noem daarbij niet Ike Willis, die afgelopen zondag overleden is. We blijven bij de honden, Wild Dogs of Kentucky.

Ontzettend veel honden in de collectie. Ik denk dat er ook heel veel muziek gemaakt is over honden. The Doggy Dog World van Duke Turner. En daarvoor Junior and the Classics met The Dog. En dit is The Service, eveneens met een nummer genaamd The Dog.

De Dog van The Service uit Frankrijk, New Wave afkomstig. En dit is weer al een hond. Jawel, tot 2 uur krijg je nog wat honden, zoals ik al zei. Dit is een Japanse hond. Dogs Awaiting van Akiko Yano.

Dogs Awaiting van Akiko Yano uit Japan, maar dat had u waarschijnlijk al door. We waren vandaag begonnen uiteraard met de doden, maar daarna met Zappa zijn de Big Like Emma. Ik had gezegd of beloofd dat er nog Zappa ging aankomen en hij heeft ook iets met honden, met de adem van honden. Dog Breath, dit is de single versie die niet op de LP staat, want die is anders gemixt.

0: Fat dog, fat dog or maga dog. Right now I man have something to say. Puss and dog not the same look. Dog may get wet, but puss must get cut.
1: Zo, dat was tweemaal Dog Breath na elkaar. De eerste was de singleversie van Zappa zelf, instrumentaal. En daarna door Gabba Zappa. Hey, zij coveren Zappa in punk en hebben ooit een album uitgebracht, alleen maar digitaal. Dus niet op cd, niet op vinyl, niet op cassette, op al die hippe dingen, maar gewoon digitaal. Hey Punk heette die plaat of dat album en daarop dus Dog van Zappa. Dat was het voor Radio Centraal deze week. Zonder Dirk, die ergens op de piek van België staat, een brouwerij daar ook bezoekt. En tot 2 uur hoort u ook nog Joe Gibbs met deze Fat Dog. En we gaan eruit straks met Adrian Sherwood en No Dog Jazz. Tot volgende week.

Goedemiddag, iets na twee weer tijd voor Back to Base Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 Megavibes. Vandaag met Don Wacky, in lange tijd weg geweest, maar nu terug in de studio. Crucial P voor het tweede gedeelte. En we gaan zoals steeds beginnen met de nieuwigheden. Het tweede dat u nu hoort is een singeltje onlangs aangekocht in Londen, maar het is wel een Franse productie uit de Rennes van Rola Records. En een tuintje gemaakt door William Spring en die heet Algorithm. En zo dadelijk de Algorithm. Andere kant, dat is de vocal van Dan I Lock, so all massive, hold tight.

As we enter, we're in met deze Danny Locks en de Algorithm Rolla Record productie uit Rennes, Frankrijk. En overna naar het Liberty label. Daar hebben we een tune die gereleased is in een remixje van Mystical Man. En die komt van King Joe samen met Max Romeo en Jack.

Jaja Love, een nummer van King Joe, een jaartje geleden opgenomen, net voor het overlijden van deze Max Romeo die erbij opstaat, op het Liberty Records label uitgebracht. Verder dan met Jabami, hij komt uit Trinidad Tobago en samen met Asha, die ondertussen woonachtig in Montpellier, Frankrijk, hebben die deze single gemaakt op het Humbleness label en dat is Justice.

draait ook ondertussen wel meer dan 20 jaar mee en heeft nu een nieuwe tune uitgebracht met Menotti Hi-Fi op Paper Cup Records. Een beetje in de stijl van Prince Farai of iets later Nazamba.

Dr. Ringding, another voice of thunder hier samen met mijn Naughty Hi-Fi en It Druid. En dan over naar een singeltje dat is aangereikt hier door Crucial P, een nieuwe tune van de Desaya. En hier samen met de Junior Timba en Call on You, Jah.

Misschien een klein beetje te veel rockgitaar, vind Crucial ook, maar toch wel prima tune deze Des Aya in Junior Timba in Call On You Ja. En dan nog eens een tune uit dat album dat voor mij part album van het jaar mag worden, Micah Shemaya met The Natural Is The Mystic. En deze keer daaruit Be Brave.

Another nice tune van Mike Ashimai en zijn prima nieuwe album Natural Is The Mystic en Be Brave daaruit. En dan nog eentje van Jay Calm uit zijn album Emotions. Dat doet hij hier samen met Kalia en They Didn't Know That.

Nice and easy ook alweer deze J-Calm en Kalia met They Didn't Know That. En dan nog eentje te gaan en dan is het de beurt aan Crucial P en zijn selectie. En mijn laatste komt uit een van die plaatjes die ik onderlangs heb meegebracht vanuit Londen. Deze Christopher Ellison, Vinyl Pressure op het Ghetto Youths International label met Stick Together.

0: Stick Together. Christopher Ellis met zijn, een van zijn laatste tunes toch ongeveer, met deze Stick Together op het Ghetto Youth label. En zoals gezegd, terug van weg geweest. Crucial P, welkom.
1: Ja, het is een tijdje geleden.
0: Inderdaad al.
1: Beter laat dan nooit. Hè.
0: Ja, ik dacht wel.
1: Ja.
0: En wat brengt het vandaag?
1: Ja, traditiegetrouw begrijp ik nogal eens graag terug naar het rijkelijke verleden van de reggae.
0: Absoluut.
1: En ik ga starten met het legendarische Studio One label. Het legendarische Cox & Dot. En een van mijn lievelingstunes, hoe meer ik hem beluister, deze 10-inch van de legendarische Studio One-artiest Willie Williams met zijn interpretatie van die oude soul-funky-klassieker van McFadden en Whitehead.
0: Ja.
1: Nummer origineel geschreven door Gamble & Huff, Can't Stop Us Now, Willie Williams.

is dit mijn lievelingsnummer van Willie Williams. Ja, moet ik zeker 100% ja op zeggen. Wat een vocale prestatie van Willie Williams. Een 10-inch op het Studio One label. En een jaar of 10 geleden terug gereleased op een 10-inch op het Soul Jazz label. En we blijven bij Studio One, de legendarische Coxon Dot. Met een 10-inch op het Mixing Lab label. En dat was eigenlijk een dochtermaatschappij van Studio One. Ik heb het over Tyrone Evans met zijn versie, zijn reggae versie van die originele Marvin Gaye klassieker How Sweet It Is.

Tyron Evans, How Sweet It Is. Hoe mooi kan reggae toch wel zijn? Een tenninge op het Mixing Lab label. Originele productie van Cox & Dot. En we gaan een wat recenter werk draaien van de talentrijke Peter Youtman en zijn Sufferation.

What a sad feeling, what a sufferation. Toch wel een goede tune van deze Peter Youtman. En ja, het klinkt very 80s, maar het is eigenlijk een recente productie. Mooi toch? En we gaan een stapje kijk terug in de tijd. Jaren 80, ik denk 81, naar Norris Reed. En Norris Reed is een van die typische zangers die zijn carrière begon bij niemand minder dan Augustus Pablo op het Rockers International label. En hij bracht daar ook een zeer gesmaakte LP uit, Roots and Vine, voor de grassroots liefhebbers onder ons. En ook een zeer mooi nummer dat hij released bij Rockers International is deze Rising the Strength of Jah. Norris Reed.

Rising the Strength of Jah, Norris Reed en 12 Inch op het Rockers International label. En van Norris Reed over naar de Yellow Canary, Mr. Barrington Levy. En hij werkte ook samen met Tuff Gong in de jaren 80. En dit is een 12 Inch uit 5 of 86, als ik me niet vergis. 12 Inch Open Book.

Back Don't Leave You met de 12 inch op het Daft Gong label. Open boek. En van de ene superster over naar de andere. Ik heb het over Junior Reed, die onlangs ook zijn 63ste verjaardag vierde in Kingston, Jamaica. Maar hij blijft een classical roots artist. Hier is hij met Concrete Castle King.

0: General, nee, Junior Reed met zijn Concrete Castle King. Ja, we naderen de klok van 3 uur.
1: Inderdaad, dus nog eentje te gaan. Ik neem alvast al afscheid. Dit was dus Back to Base, Reggae Matinee op Radio Centraal onder 6.7 MHz met Don Wacky, The Return of Crucial P. Ja. En dat gaat zeker nog een paar keer meer gebeuren binnenkort.
0: Ja, dus, ja, binnenkort ben ik er nog eens.
1: Absoluut, absoluut. En nog eentje te gaan.
0: Ja, nog eentje te gaan. Ik heb gekozen voor een mindere god in de dancehall en reggae scene. Ik heb het over General Pluff. Die man werkte ooit wel samen met Ja Thomas, heeft daar een album mee uitgebracht. Maar deze track komt niet van dat album, maar is een losse 12-inch. General Pluff en Backbiter. Tot een volgende keer.
1: Here we go.

0: Ja, welkom bij Trashcot.
1: Trashcot.
0: Ja, we komen allebei net binnengelopen.
1: Bezweet.
0: Zweet op het hoofd. En u luistert naar Back to Base. En nu is het anderhalf uur tijd voor Trashcot.
1: Om de twee weken. En we zijn deze keer met z'n tweeën. We zijn ook vaak met z'n drieën. Nu, vandaag, zijn we met Willem Short van Vliet en met mezelf Joke Kaimo. Je mocht kiezen. En Short Leijten is op een welverdiende Ardennenvakantie met hun gezinnetje.
0: Kamperen. Ja, ik ben nu aan het kamperen in mijn eigen kleding. Ik zit in een soort hele bezweten tent, heb ik om mijn lichaam.
1: Ja, laten we deze zwoele atmosfeer verder zetten. Ja. Op Radio Centraal. Lekker samen zweten.
0: Ja, hier, we gaan even nog een tune luisteren en dan zijn we geïnstalleerd. Gaan we verder.

Just another minute.

0: Ik vroeg net aan Joke, wat is er aan de hand met die toets die de hele tijd blijft hangen? En toen zei Joke buik. En toen stond ik buik, zeg maar.
1: Belly.
0: Ja, de belly, de deel van je torso. Maar Joke bedoelde buik.
1: Van een computer bug.
0: Ja, het is een bug. Maar het is een happy accident misschien.
1: Het erover over de onderbug.
0: Yeah.
1: Dus misschien de underbug.
0: Underbuggy feelings.
1: Wie mee wil doen met underbug, join. Ja.
0: Yeah.
1: En momenteel waar dat we naar luisteren... Oh. Er wordt zelfs applaus gegeven, want we zijn ook op het einde van de opname. En deze opname is van in Antwerpen, in Trix. Tijdens Summer Bummer, het Human Organ Concerto, dat speelde. Met 10 mensen samen ademhalen en dat werd dan draadloos verbonden met een orgeltje. En Sjoerd Leijten heeft er ook heel hard aan meegeholpen, met dank. En Christophe de Boek ook. En dit was het einde van deze opname van de Human Organ Concerto.
0: Samen ademhalen, zijn er dan een soort sensors die ademhaling registreren?
1: Klopt, ja. Dus je krijgt 2 hygiënische buisjes, eentje in de mond en eentje in de neus.
0: Ja.
1: En dan wordt eigenlijk de ademhaling die onder onbewust gaat van de mond en de neus, staat er niet zoveel bij stil. Dus, en je krijgt dat meetinstrument dat een beetje, ja, niet als muziekinstrument wordt gebruikt, maar meer als medisch instrument dat dan uiteindelijk toch muziek maakt. Gezamenlijke klanken, want iedereen krijgt 4 tonen toegewezen, maar het is een beetje buggy, waardoor dat het eigenlijk op zichzelf begint te leven, wat ik op zich wel oké vind. Maar het is een werk dat ontstaan is in Stormkop en Overtoon, die geïnteresseerd waren in het werk, en dan heb ik wat budget gekregen ervoor om dat te maken. En Boris van Heerde, die heeft ook nog meegeholpen aan het project. En het heeft al een herwerking gehad, want het stond in het Muziekmuseum in Brussel tijdens Week van de Klank. En dan hadden ze mij opgebeld om te zeggen, ja, er komt rook uit het orgel, dus dan heb ik het, hebben ze gevraagd, moeten we het dan uitzetten? Ja, zet maar gewoon uit. Maar ja, het is een best complex werk, dus 10 draadloze maskertjes die naar een console gaat, die dan de toetsen bespeeld van het orgel, en dat is een opzetstuk dat je ook kan opzetten in een ander orgel, op een ander orgel,
0: ja.
1: Soort viering om samen adem te halen of zo, zoiets.
0: Ja, het zou mooi zijn als het weer ergens te zien gaat zijn en te horen. Maar ik begrijp, want ik heb het orgel ook helpen verplaatsen. En het is wel een bullebak, zoals ik dat zou noemen. Het is wel een zwaar gewicht, dit orgel.
1: Ook al is het een...
0: Een kleintje, maar toch nog wel een grote, zeg maar.
1: Ja.
0: Over Stormkop gesproken, misschien kunnen we even deze draaien.
1: Ja, Stormkop, binnenkort. Kortste nacht. Eigenlijk stiekem 1 na kortste nacht, maar we gaan...

0: Dus ja, 19 juni tot 20 juni, de hele nacht lang, ook al is het de kortste nacht, gaan we live radio maken. En het Shamanenorkest invite, dus als je je geroepen voelt, als de shamaan in jou opborrelt, kom langs.
1: Ja.
0: En vier mee, de solstice, de nieuwe zon. Ja.
1: Over shamanisme en mystiek gesproken, ik wil het zo meteen hebben over Hildegard van Bingen, een ziener uit de vroege middeleeuwen, uit Duitsland. Maar we gaan nu eerst even naar iets luisteren van Silver Apples, Oscillations.

0: Ja, welkom terug bij Trashcot in de studio. Joke Kaimo en ikzelf, Willem Sjoerd van Vliet. En ik heb hier een boek in mijn handen. Het heet Oogsprong van Bernke Klein-Zandvoort. Een verhaal over zien en niet zien. En ik ben nu ongeveer al verwegen. En ik dacht, het is wel aardig om daar iets uit voor te lezen. Het is eigenlijk een studie en een soort poëtisch essay over wat het oog is en wat het oog doet en wat het betekent. Het is super interessant. Het gaat bijvoorbeeld over het woord pupil, dat het woord popje in zich heeft. En als je heel diep in de pupil van een ander kijkt, dan zie je jezelf als een popje heel klein in de pupil. Ja, dus het gaat over heel veel dingen rondom het oog. Over ja, hoe het is om niet te zien. En wat gebeurt er als je niet ziet, maar je ziet wel beelden. De schrijver van het boek, Ben Klein-Zandvoort, die heeft een nicht. En die wordt langzaam blind in feite oogkanker. En zij volgt eigenlijk dat proces. En op een bepaald moment zit die nicht ook bij de dokter. En die zegt eigenlijk, ja, ik zie allemaal beelden die er niet zijn. En ze omschrijft die beelden. En dan zegt de dokter, ja, maar dat kan niet. Je kan die dingen zien die er niet zijn. Maar ik zie ze toch, zegt ze dan. Dus zij gaan eigenlijk op een soort tocht met z'n tweeën. Terwijl er ook heel veel informatie over, ja, over wat kijken betekent en wat. Ja, als kind ben je soms ergens naar het staren en dan zeggen je ouders, je moet niet staren. Maar ja, dat als kindje ben je gewoon gebiologeerd door iets. Dus het gaat over heel veel onderdelen van wat zien is. En dat is super interessant. En in dit deel van het boek gaat Bernke met haar nicht naar, eigenlijk op bedevaartsoord, naar plekken waar Hildegard van Bingen, de mystica uit, volgens mij de 16e eeuw, de middeleeuwen, was. En die had visioenen en de eerste woorden van haar beroemde boek zijn ook en zie, met een uitroepteken. Dus die visioenen voor Hildegard van Bingen, die zijn heel belangrijk. En in dit moment in het boek wordt er eigenlijk omschreven waar Van Bingen, want mensen werden ingemetseld vroeger.
1: Levend.
0: Ja, levend. En dan kregen dan eten. Maar die eigenlijk was hun enige doel van bidden en nederig zijn tot God. Maar terwijl dat gebeurde bij Hildegard van Bingen, was ze ook kregen ze ook al die visioenen eigenlijk heel haar leven lang. En op een gegeven moment zeiden die visioenen ook, je moet de wereld laten weten dat je ze hebt. Dus toen is ze ook, eigenlijk werd ze ook beroemd en is met veel andere mensen correspondentie gaan hebben. Maar over het mausoleum waar ze was, daar wou ik iets over lezen. En ook nog wat andere, over een tombe. Maar dat is wel een interessant stuk en het gaat ook over dat zien. Mausoleum. Ongeveer 30 vierkante meter meet ik een paar dagen later met slordige passen tussen het hooggras. Ik sta tussen de restanten van de muren van Bingens kluis op de Disibodenberg, waar ik alleen naartoe ben geruisd, omdat mijn nicht en ik hadden ingeschat dat de reis te vermoeiend voor haar zou zijn en, belangrijker nog, dat ze de klim omhoog niet zou kunnen maken. Het blijkt de juiste keuze. De ruïne ligt verscholen in een bos op een hoog plateau en miezenregen maakt het pad glibberig. Boomwortels vormen de laatste traptreden, mijn modderige zolen hebben nauwelijks grip en ik hou me vast aan een tak om het laatste stukje boven te komen. Tussen het dichtbegroeide bos komen voorzichtig de eerste muren van de kloosterstad naar voren. Ik besluit een rondje om de ruïne heen te lopen, waar ik bijna 10 minuten over doe. Als ik daarna de ruïne binnenstap, is het makkelijk om een voorstelling te maken hoe het kloostercomplex eruit heeft gezien. 4 lage muurtjes die afbrokkeling hebben weerstaan, is de uitleiding van alle gebouwen na te lopen. Ook staan er twee grote façades overeind en de aanzetten van een paar zuilengangen. De begroeiing zorgt ervoor dat ik er makkelijk een Duits romantisch schilderij van maak, waar de schilder het laatste middaglicht gebruikt om de melancholie van de ruïne kracht bij te zetten. Ik raak de stenen aan die ook door mos aangeraakt worden en hier en daar onregelmatig uit hun grit zijn verschoven. Steeds hoor ik de woorden van de non in mijn hoofd. Het idee van de kluis overtrokken zou zijn. Maar als ik met mijn lichaam in het kleine bijgebouw sta waar von Bingen woonde, ligt het toch echt afgezonderd van de rest van de gebouwen. En ook nog eens achter een veldje dat op de kaart als het kerkhof wordt gemarkeerd. De beklemming giert door mijn lichaam en dan komen de muren tegenwoordig nog maar tot kniehoogte en heb ik een breed uitzicht over het dal. Onder mijn voeten stel ik me een stenen vloer voor die ik in een museumanimatie had gezien en ik stel me de winter in, ik denk me de winter in, de kou die er omhoog kroop. Het donker, een vuur dat de hele dag gaande moest worden gehouden, met de buitenwereld werd gecommuniceerd door een kleine opening die, niet als die niet in gebruik was, met stenen en hout werd afgedicht. Tussen de woorden van zuster Lydia hoor ik woorden van Benedictijnse geloften. Ik ben een zondaar en ik ben het niet waard om mijn ogen naar de hemel op te slaan. Ik buig en ben nederig. De blinde muren kan ik niet anders dan een neergeslagen blik zien. Ogen naar de grond, niet bestaan. Tombe. Omdat ik zo duidelijk het woord kerk in kerker lees, doe ik een snelle zoekpoging om mogelijke verwantschap te achterhalen. Zal kerker eerst een ingelijfd deel van een kerk zijn geweest? Was het aanvankelijk een plek met een veel positievere lading geweest? Had het iets heiligs? Of was straffen in de vorm van opsluiting in de kerk begonnen? Ik kom er niet op uit. Kerker komt van karkeren. En dat was altijd een gevangenis. Zoals de voorloper karser in het Latijn gerelateerd was aan woorden die insluiting of beperking betekenden. Verdeling en isolatie. Tot mijn verbazing zie ik aan het einde van de uitleg een pijltje achter karser staan naar kanker. Maar in de uitleg die volgt loopt het spoor dood. Niets in de herkomst van het woord kanker leidt naar een eerdere verstrengeling met kerker. Het enige wat er nog wordt gezegd is dat karser en kanker doubletten zijn. Tweelinglevens. Woorden die dezelfde etymologische wortel hebben, maar andere routes aflegden en onderweg heel andere dingen zijn gaan betekenen. Maar niet voor mij, niet voor mijn nicht. De resterende dagen doen mijn nicht en ik veel samen. We bezoeken de schrijn waarvan we moeten geloven dat er een paar van von Bingens heilige bordjes liggen. We gaan naar de kerk die aan haar gewijd is. We kijken haar eigen reliquieverzamelingen van in fluwelen zakjes gestopte bordjes. Bezoeken haar museum en kopen nog veel boeken in de museumwinkel. Wonen een uitvoering van haar composities bij in de kapel. Eten taart in de kantine naast haar klooster. Overal waar we gaan, zie ik de haai van dichtbij aan het werk. Mijn nicht heeft steeds een rood hoofd. Haar kraag is blijvend nat van het zweet. Doordat haar hoofd alles tegelijk aanvat, kan haar lichaam niet anders dan tekortschieten. Ze wankelt om de haverklap, omdat ze het niet het geduld heeft om haar taststok goed neer te zetten. Laat dingen vallen. Botst tegen dingen aan. Schrikt van een tafelrand of reling, die plotseling de randen van haar lichaam voelbaar maken. Gaat naast een stoel zitten in plaats van erop. Is voortdurend buiten adem en vergroot de chaos die steeds haar spullen kwijt te raken. Het zweet lijkt die dagen permanent in volmaakte druppels in haar voorste krullen te hangen. Wat er ook is, de kleinste dingen vliegen haar aan. maar ze geeft weinig af uit handen. Als ik in een stadje heb uitgezocht hoe laat de veerboot vertrekt, legt ze daarna puffend zelf nog een keer de route af om die tijden die ik doorgaf te checken. Als haar telefoon verliest, staat ze me niet toe om te helpen en de weg voor haar terug te lopen. Ze snauwt me af, strompelt gutsend van het zweet, in de regen, de route heen en weer de heuvel op. Als ik de telefoon ondertussen in de gang van het hotel terugvind, is het te verbeteren van de pijn en buiten adem om mij te verzachten, te lachen, te bedanken. Een paar keer is ze kribbig aan het ontbijt omdat de haai haar maar kort liet slapen. Als ze vermoedt dat ze een trombosebeen heeft, blijf ik bij haar op de eerste hulp tot ze me prangend verzoekt om terug te gaan naar het hotel. Dat is het ook. Ze voelt zich alleen en wil graag alleen gelaten worden. De laatste dag loop ik in mijn eentje nog een laatste keer omhoog naar het klooster en denk na over, over eenzaam zijn en eenzaamheid. Ik kan me stik alleen voelen in groepen, terwijl ik in mijn dagelijks leven het liefst zoveel mogelijk tijd op mezelf doorbreng. Zelden voelde ik me dan alleen. Ook nu, omhooglopend, voel ik me vergezeld door de non-verbale talen die vogels, bomen en schaduwen met me spreken. Het grint knerpend onder mijn schoenen, het heuvelachtige landschap dat de abdij als een spelletje laat verdwijnen en verschijnen, de geur van mossen, de wind zacht en, om het plaatje volledig te maken, ambulancesirenes, geluiden van graafmachines, tractoren, gehamer. Waar het klooster ooit verheven op de heuvel had gestaan, zijn de stadjes eeuwen geleden aan de Rijnoever steeds verder de heuvel opgekomen. De huizen klommen zo hoog dat ze zich niet zo ver meer van de abdij bevinden. En de abdij helemaal niet meer zo solitair op de top staat. Het zal niet lang meer duren voor het klooster zich eenmaal eenzaam kan voelen in de groep. Op de terugweg slinger ik een andere route naar beneden aan, ga ik even zitten op het bankje dat over het dal uitkijkt. Een klein metalen plaatje op de rugleuning draagt de inscriptie Für Ida Löse. Het is een ritueel dat me elke keer opnieuw zacht maakt. Bankjes in de openbare ruimte waarop iemand wordt gememoreerd die daar graag zat, maar inmiddels overleden is. Wat ik er zo mooi aan vind, is dat je, als je met je rug tegen de leuning gaat zitten, als het ware de rug ontmoet van die persoon. Het is een troostrijk ritueel waarmee iemand die niet fysiek meer aanwezig is, blijft bestaan. Een vorm van tijdreis ook, omdat je voor een moment kan samenvallen met iemand uit het verleden. In de verbeelding van allerlei anonieme passanten wordt Ida Löse opnieuw tot leven gebracht. We kunnen naar haar plek gaan zitten. Door haar ogen naar het landschap te kijken, het uitzicht en haar blik gezamenlijk bewonderen en bewonen. Ja, dat was een fragment uit Oogsprong. Ik heb sommige zinnen een beetje verhaspeld. Dus ik hoop dat Bernke dat niet vervelend vindt. Het is een boek van Bernke Klein-Zandvoort. En de laatste zin van dit fragment was het uitzicht en haar blik gezamenlijk bewonen. En zij heeft ook een aantal dichtbundels gemaakt. Onder andere Veldwerk. En haar debuutbundel is Uitzicht is een afstand die zich omkeert. Dus ja, zo te horen is dat nog steeds een groot thema voor haar. En het is nu te koop en ik raad iedereen aan om te lezen. En, ja.
1: Mooi.
0: Ja, ja, dank. Gaan we iets laten horen?
1: Even de jingle en dan...
0: Ja, jingle time. Dat is altijd een goed idee.

0: Dus ja, we zijn nog steeds bij
1: Trashcode.
0: Trashcode. En we gaan nog een meer dan een half uurtje verder. En Onark, die wel vaker dingetjes ook hier op deze radio.
1: Vriend van Trashcode.
0: Vriend van Trashcode en van Samenschool. In Samenschool was er een ander persoon, Shohei, die uit Japan kwam. En Onark is getrouwd met iemand uit Japan. En dus die komen elkaar dan tegen in Japan. En die hebben samen muziek gemaakt. En die gaan we nu laten horen.

0: Ja, welkom terug bij Trashcot. U luisterde naar Mac DeMarco, die een album van Husono. Sorry, ik doe het even overnieuw. Je luisterde naar Mac DeMarco en hij speelde mee op een album van Harumi Husono. Het album heet Husono House Revisited. En ik kan even meelezen wat er op de Bandcamp staat over dit album. Harumi Husono is a legendary artist best known for his tenure in the seminal band Yellow Magic Orchestra. Husono House Revisited is a compilation of reworks of Harumi Husono's iconic solo debut. Dat is een tongue twister. Harumi Husono's iconic solo debut. En daarop staat onder andere muziek van John Carroll Kirby, Jerry Paper en Sam Grendel. En dus ook Mac DeMarco, maar ook Cornelius. En ja, dat zijn allemaal hele toffe artiesten. Daarvoor hoorde je Captain Beefheart en his Magic Band met de track Dr. Dark. En daarvoor was onze goede vriend Onark, die had een jam naar ons vanuit Japan toegestuurd. Oh, wacht, ja.
1: Samen met Shohei.
0: Shohei, ja. Onark en Shohei.
2: Shohei.
0: Ja, ik heb allerlei tongue twisters waar ik mee moet worstelen. Mijn tong kan niet eens een steeltje van een kersenpit in een knoopje knopen. Maar deze woorden wel. We gaan verder luisteren naar... wat zullen we gaan doen? Ik heb eerder in de show Doc Wimbish gedraaid. Die heb ik helemaal niet aan of afgekondigd. En... dat is van het album Trippy Notes for Bass. Een album uit 1999. Echt wel toffe ontdekking. Trippy Notes for Bass van Doc Wimbish. En daarvan hebben we al Quasimodo en Just Another Minute gedraaid. We gaan nu luisteren naar Arabic Cat. En we hebben nog 20 minuutjes totdat Bygone Days het van ons overneemt. Dus stay tuned.

Ja, op dit moment komt Wes binnen en is Joke alle planten water aan het geven. Het is fantastisch. Het is heel huiselijk hier bij Radio Centraal. We hebben nog een paar minuutjes. We gaan even luisteren naar Zena met Temesgen.

0: Ja. We hebben nog een paar minuutjes voordat Wes het overneemt. Volgens mij, Joke, jij hebt zeker 10 verschillende planten net water gegeven.
1: Ja, ik kreeg ineens een andere focus. Maar deze levende organismen zijn hier ook aanwezig in deze ruimte.
0: Ja.
1: En het is al warm, dus ik voelde mij genoodzaakt om ze mee verder levend te houden en ook daardoor misschien een klein beetje in de uitzending te laten doorschijnen.
0: Ja, maar dehydrateren is niet alleen belangrijk voor mensen, dames en heren.
1: En andere
0: X'en en eien. Nee, het is belangrijk. Er is een de monkey plant en er is een dragana en er is een money plant. Het is een heel weelderige. Ja, dat weten mensen misschien thuis niet zo goed, maar er is een klein beginnend bosje. Biotopje.
1: Ook een bewijs.
0: Radio Centraal.
1: 45 jaar en nog meer jaren Radio Centraal. Kan je zien aan de planten, want ze zijn
0: aan
1: echt
0: de jaringen.
1: Aan het overnemen bijna. Wat fantastisch is.
0: Ja. Ja, nee, sommige planten staan hier vanaf den beginnen. Die zijn ouder dan sommige van kinderen van jullie. En dus ook aan iedereen thuis is de opdracht, praat eens ook lief tegen uw planten.
1: Ja.
0: En kijk eens naar de grond. Zit er een terracotta pot omheen? Zit er een schoteltje onder? Kan de aarde een beetje ademen?
1: En, laat de planten het overnemen.
0: Is de licht, hoeveelheid licht, is dat wel genoeg of te weinig? Uw cacti, gaat het daar wel goed mee?
1: Maar ook niet te veel aandacht geven aan de planten, want planten kunnen ook doodvallen bij te veel aandacht.
0: Ja, daar is een
1: waarlozing. Maar Wes gaat beginnen, want het is het begin.
0: Ja,
1: bijna moeten 20 secondjes. Ons programma.
0: Wes heeft nu zijn single bukje. Dus hij is super goed voorbereid.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
0: En ren naar zijn hokje.
1: 1 en het andere programma is begonnen. Ja, bye, tot binnen twee weken.
2: Hallo,
1: Trashcold.
2: Welkom bij Bygone Days. Bedankt voor de mooie aankondiging alweer, jongens. Het wordt elke twee weken wordt het beter gewoon, vind ik. Ik heb een koffer vol singeltjes bij vandaag. Dus het is allemaal op 45 toeren. Ik was al even in paniek, omdat er hier nog maar één singlepukje lag. Maar kijk, de jongens van Trashcot hebben mij er nog eentje bezorgd. Dus we beginnen met Elena Lemkovic en Il n'est plus là.

Une Dose de LSD. Dat was Frans Gall met Teeny Weeny Boppy. En dit zijn de Winos met Savage. Savage Surf. Dat was een beetje een tongue twister.

0: Bobby Fuller 4 en I Fought the Law.
1: Er is iets met een eerste platenspeler hier dat ik niet in orde krijg. Dat geluid gaat zo wel. Soms naar beneden en dan komt het weer terug. Ja. Ik hoop dat het niet te hard stoort. Het is ook niet heel van tijd. Het is af en toe. Dus, ik ga zo even kijken of ik het kan oplossen terwijl we naar deze luisteren. Een nummer van Ape City R&B. Zo heet de band Ape City. Heeft niks met Antwerpen te maken in dit geval. De band heet Ape City R&B dus. En het nummer heet Dynamite.

Dat was The Gamaguchi van The Gamaguchi himself. Zo stond het effectief op het label The Gamaguchi himself. Ik zie dat er hier een cd-speler staat te pinken. Dus ik vermoed dat daar de jingle van de kortste nacht in zal zitten. We zullen eens luisteren. Het kan ook iets anders zijn, maar we gaan eens horen wat er in de cd-speler steekt hier. Ja, dat klinkt als een jingle van Centraal.

Ik weet niet wat het is. Wacht, hè. Hoe lang duurt dat nog? Time, hier. Nog 1 minuut, 21 seconden. Dus geen een jingle. Bon. Dan in plaats van een jingle, dan wordt Mighty Sam McClain met I Need a Lot of Loving.

Lee Dresser and the Crazy Cats met Hey Mr. Weasel. Mr. Weasel, dat is sinds mensenheugnis mijn DJ-naam. Vandaar dat ik het nog eens draai. Het volgende is Mambo Baby, maar dan in de versie van Jim Brown and the Four Bells. Mambo.

Roundup van de Spaceman, dat is een plaatje op het Belgische Ronix label, het Ronix platen label uit de jaren 50, begin 60. Het volgende dat hier klaarstaat is nog een surfnummer, een klassieker, Wipeout, maar dan niet van de Ventures, maar in de versie van de Surfaris.

Wipeout van de Surfaris. Hier op Bygone Days, daar luistert u naar op Radio Centraal 106.7 FM in Antwerpen. Of ook via de streaming en DAB Plus. Tot ver buiten Antwerpen natuurlijk. Ik heb hier een plaatje op de platenspeler gelegd van Les Aiglons. Het nummer heet Stalactiet. Ik weet wat een stalactiet is. Dat is zo'n hangende kalkzuil. Hè? Stalactieten hangen en stalagmieten staan. Zo is het een ezelsbruggetje. Om te onthouden welke dat er hangen en welke dat er staan. In ieder geval. Ik weet dus wat een stalactiet is, maar ik heb geen idee wat een aiglon is. Ik kan dat tijdens het nummer kan ik dat googlen en ik zal het u daarna weten te zeggen. Les aiglons dus. Met stalactiet.

Oké, ja, er is toch nog iets mis met het geluid van de eerste plaatsspeler, een beetje. Ik krijg het niet zo meteen opgelost. Maar anyway, ik ben blij u te kunnen melden dat ik de betekenis van het woord aiglon gevonden heb. Het betekent letterlijk arendsjong. Dus het jong van een arend is een aiglon, van een aigle. Een klintje is dan een aiglon. Maar het wordt ook figuurlijk gebruikt voor de zoon van een grote leider. En de bekendste historische referentie is L'Aiglon, de bijnaam voor Napoleon II, de zoon van Napoleon Bonaparte. Voilà, kijk eens aan. We hebben er wat bijgeleerd. Dat waren de Arendsjongen dus, met de stalactiet. En dit zijn Les Sunlights met Grand Jacques.

Georges Raudy et son orchestre met Sterkok. S-T-E-R-C-O-K. Sterkok. Ik weet ook niet wat dat wil zeggen. Misschien moet ik dat een beetje ook eens even opzoeken. Bon, dit is Ariane met Ice Cream.

The Runaways met Cherry Bomb. Goh, wat een graaf nummer. Blijft dat toch? Na al die een tijd. Dat was iets louder. We gaan nog iets louder gaan met een singeltje van Peter Pan Speed Rock. Dat ik op de rommelmarkt heb gekocht. Een paar weken geleden. Ik heb het nog niet meegebracht. Er is één hoekje duidelijk afgevreten door de muizen. Van de hoes dan, hè? Niet van de single zelf, want dat is natuurlijk een single, een cirkel. En een cirkel heeft geen hoeken. Maar van de hoes is een hoekje afgevreten door iets, een of ander beestje. Ik geef het maar mee, zodat je kunt een beetje visualiseren hoe dat hier in de studio allemaal is, met de zicht op de Schelde hier op Radio Centraal. Over de Schelde gesproken, de kortste nacht gaat door op vrijdag 19 juni en ook op zaterdag 20 juni in Stormkop. De cd die in de cd-speler stikt blijkt dus toch de jingle te zijn. Ik zal hem zobiet nog eens een kansje geven, dan mogen we eerst luisteren naar de door muizen aangevreten Peter Pan Speedrock.

Nancy Sinatra, The Last of the Secret Agents. En van de ene bevallige dame gewoon naar de andere. Dit is een cover van het Tom Waits nummer Falling Down. Hier is Scarlett Johansson. Come on, Scarlett. Take it away.

Dat was dus de Tom Waits cover. En hier is de man zelf met de spiritual versie van Get Behind the Mule.

2-in-1 van Monk Higgins. Hier op Bygone Days. Dat is de bijna aan het einde van het programma. Ik heb nog meer dan 10 singeltjes over die ik nog niet gedraaid heb. Dus ik had er zeker genoeg bij. Maar voor af te sluiten denk ik dat we dan maar voor het coolste nummer dat de Rolling Stones ooit gemaakt hebben zullen gaan. Dit zijn ze met de Cocksucker Blues. Bedankt voor het luisteren. Tot over 2 weken.

Goedenavond, het is zondagavond 6 uur. En na het immer entertainende Bygone Days betekent dat dat het weer tijd is voor Walhalla op Radio Centraal. Vanavond breng ik hulde aan Louis Thomas Harding, beter bekend onder zijn artiestennaam Moondog.

Je hoorde misschien wel het bekendste nummer van Moondog, Lament One of Bird's Lament, een eerbetoon aan Charlie Parker uit het in 1969 verschenen album Moondog. Louis Thomas Hardin werd geboren op 26 mei 1916 in Marysville, Kansas. Hij begon op 5-jarige leeftijd te spelen op een drumstel dat hij van een kartonnen doos had gemaakt. Zijn familie verhuisde naar Wyoming, waar zijn vader een handelspost opende in Fort Bridger. Op een gegeven moment nam zijn vader hem mee naar een Arapaho zonnedans, waar hij op de schoot van Chief Yellow Calf zat en op een tom-tom speelde die gemaakt was van buffelhuid. Hij speelde ook drums in de schoolband van Hurley, Missouri. Op 16-jarige leeftijd vond Hardin een voorwerp in een veld waarvan hij niet besefte dat het dynamiet was. Het explosief ontplofte in zijn gezicht, waardoor hij permanent blind werd. Door de boeken die zijn oudere zus Ruth hem na het ongeluk jarenlang dagelijks voorlas, maakte hij voor het eerst kennis met filosofie, wetenschap en mythes. Met name het boek The First Violin van Jesse Fothergill inspireerde hem om componist te worden. Nadat hij de beginselen van muziek had geleerd op verschillende scholen voor blinden, leerde hij zichzelf de vaardigheden van gehoortraining en compositie. Aan de Iowa School for the Blind legde hij zich toe op viool, altviool, piano en orgel. In 1943 verhuisde Hardin naar New York, waar hij klassieke muzici ontmoette zoals Leonard Bernstein en Arturo Toscanini, maar ook jazzartiesten als Charlie Parker en Benny Goodman, ontmoetingen die Hardins latere werk zouden beïnvloeden. Rond 1947 nam Hardin de naam Moondog aan, ter ere van een hond die meer naar de maan huilde dan welke andere hond die hij kende. In 1949 begon Moondog op de straten van New York te musiceren en dit op een speciaal voor hem gemaakte vierkante trommel. Al gauw trok dit zoveel volk aan dat de menigte voor verkeershinder zorgde. Moondog werd regelmatig verzocht zijn activiteiten elders verder te zetten en hij trok naar de straten rond de jazzclubs van Sixth Avenue. Gabriel Oller van de Spanish Music Center zag hem daar aan het werk en bood hem aan een plaat op te nemen op zijn eigen SMC Pro Arte label. Van 1949 tot 1955 nam Moondog een tiental singles en EP's op, waarvan in 2018 een gedeelte verzameld is op de CD The EP Collection.

Rimshots uit Improvisations at a Jazz Concert uit 1953. Moondog trok naar een Blackfoot Sundance in Idaho, waar hij optrad op percussie en fluit en keerde zo terug naar de Indiaanse muziek waarmee hij als kind voor het eerst in aanraking was gekomen. Het was deze Indiaanse muziek, samen met de hedendaagse jazz en klassiek, vermengd met omgevingsgeluiden, die de basis vormde voor Moondogs muziek uit de jaren 40 en 50. Moondogs werk werd door de Amerikaanse componisten Philip Glass en Steve Reich genoemd als een belangrijke invloed op hun stijl. Moondog werd ook bewonderd door Charlie Parker, Frank Zappa en Igor Stravinsky.

Oasis uit het debuutalbum Moondog and His Friends uit 1953. Moondog heeft verschillende muziekinstrumenten uitgevonden, waarvan sommige door hem en zijn latere ensembles werden bespeeld op studioalbums en tijdens live-optredens. Zijn bekendste instrument is de trimba, een driehoekig percussie-instrument dat de componist eind jaren 40 uitvond.

Sweet Scene uit de EP Snake Time Series van 1954. In datzelfde jaar won Moondog een rechtszaak bij het hooggerechtshof van de staat New York tegen discjockey Alan Freed, die zijn radioprogramma The Moondog Rock and Roll Symphony had gebaseerd op de naam Moondog. En Moondog Symphony, de eerste plaat die Moondog ooit opnam, als zijn visitekaartje gebruikte. Na verluid zou Igor Stravinsky de rechter in kwestie hebben opgebeld met het verzoek in het voordeel van Moondog te beslissen, omdat hij een goede componist was.

Rabbit Hop, en dat komt uit Moondog en is Honking Geese Playing Moondog's Music, de EP van 1955. In zijn poging om zich als componist te vestigen, putte Moondog inspiratie uit een breed scala aan muziekstijlen. Zijn eerste werken waren direct geïnspireerd door de muziek van powwow-bijeenkomsten die hij als kind had bijgewoond. Naarmate zijn carrière vorderde, omvatte zijn muziek invloeden van bebop, swing, rumba, modernisme en renaissance.

Na Songs of Fun and Nonsense uit Tilly the Ken hoorde je de compositie Up Broadway uit het album The Story of Moondog van 1957. Moondog inspireerde andere muzikanten met verschillende nummers die aan hem zijn opgedragen. Voorbeelden hiervan zijn Moondog op Pentangle's album Sweet Child uit 1968 en Spear for Moondog deel 1 en deel 2 van jazzorganist Jimmy Griff op het album Electric Funk uit hetzelfde jaar. Glamrock muzikant Mark Bolan met T-Rex verwezen naar hem in het nummer Rabbit Fighter met de regel Mad Moondog's Just a Prophet to the End. De Amerikaanse psychedelische rockformatie Big Brother and the Holding Company coverde zijn nummer All Is Loneliness op hun debuutalbum uit 1967.

The Big Brother and the Holding Company met All Is Loneliness. Van eind jaren 40 tot 1972 woonde Mondock als componist en dichter in New York City. Hij speelde af en toe in Midtown Manhattan en vestigde zich uiteindelijk op de hoek van 53rd of 54th Street en 6th Avenue in Manhattan. Hij voorzag gedeeltelijk in zijn levensonderhoud door muziek, door exemplaren van zijn poëzie, bladmuziek, platen en zijn muzikale filosofie te verkopen. Naast zijn muziek en poëzie stond hij ook bekend om de opvallende Viking-outfit die hij kort droeg in de jaren 60. Hij had al een baard en lang haar en voegde daar een Vikinghelm met horens aan toe om de soms voorkomende vergelijkingen van zijn uiterlijk met dat van Christus of een monnik te vermijden.

Je hoort Pastoral uit het album Moondog 2 van 1971. Je luistert naar Radio Centraal, het programma Walhalla, nog tot 8 uur met een hulde aan de Amerikaanse componist Moondog. Een jonge Duitse studente, Ilona Sommer genaamd, hielp Moondog bij het opzetten van een belangrijke holdingmaatschappij voor zijn artistieke activiteiten en bood hem onderdak aan in Duitsland, eerst in Oer-Erkenschwick en later in Münster-Westfalen. Gedurende die periode componeerde Moondog honderden werken die door Sommer van Braille naar bladmuziek werden overgezet. Een gedeelte daarvan werd opgenomen op het in 1977 uitgebrachte album Moondog in Europe. Alhoewel hij door zijn studies muziek kon schrijven voor diverse instrumenten als viool en orgel, liet hij het bespelen ervan over aan diverse Duitse muzikanten.

Na Chacon in G uit Moondog in Europe hoort je het lied Here's to John Wesley Hardin uit Heartsongs van 1978. Moondog legde zich na deze verzameling liederen toe op modern klassiek met het in 1978 eveneens verschenen album Moondog Instrumental Music by Lewis Hardin, uitgebracht door de Musical Heritage Society, een Amerikaans postorder platenlabel gespecialiseerd in klassieke muziek. En daaruit hoort u nu Romance Second Movement of String Quartet in C.

Login B Opus 87 number 22 uit A New Sound of an Old Instrument van 1979. In de jaren 80 bleef het relatief stil rond het werk van Moondog. Er verscheen in 1981 nog een cassette, Facets genaamd. En in 1987 het album Moondog Conducts Flexfartetten, Bracelli. Maar de interesse in het werk van de blinde componist leek weg te ebben. Daar kwam enkele jaren later gelukkig verandering in. Moondog keerde in 1989 kort terug naar de Verenigde Staten voor een eerbetoon op het New Music America Festival in Brooklyn, waar festivaldirecteur Yale Evelev hem vroeg het Brooklyn Philharmonic Chamber Orchestra te dirigeren, wat een hernieuwde belangstelling voor zijn muziek opwekte, wat de componist in staat stelde om zijn laatste drie albums op te nemen.

Uit Eltmaas uit 1992 hoorde je Fujiyama One, gevolgd door New Amsterdam, uiteraard de oude naam van New York. Uit Sax Packs for a Sax with the London Saxophonic uit 1994. Die stad bleef een inspiratie voor Moondogs muziek, getuige de titel van de nu volgende compositie, New York, uit het album Big Band uit 1995. Het laatste dat Moondog zou opnemen. Op 8 september 1999 overleed Moondog in Münster aan hartfalen en werd begraven op de centrale begraafplaats van Münster. Zijn grafmonument werd naar het dodenmasker ontworpen door de kunstenaar Ernst Fuchs.

New York uit het album Big Band. Ik kan meerdere programma's vullen met het materiaal dat op diverse posthume compilaties is verschenen, maar beperk me voor deze uitzending tot de twee meest belangrijke. Het dubbelalbum The Viking of Sixth Avenue uit 2004 en een jaar later The German Years 1977-1999. Uit de eerste hoort u nu Invocation en dat kan u oorspronkelijk terugvinden op Big Band.

Applaus voor Moondog uit The German Years 1977 to 1999. Hij speelde Prelude en Fugue in A minor opgenomen tijdens het Mimi Festival 1999. Dat was tevens het laatste concert dat Moondog ooit gespeeld heeft. Om dit programma mee af te ronden, brengt de Belgische formatie Condor Groepen hulde aan de toch wel bijzondere en invloedrijke componist met hun versie van Singlefoot uit het album Fogbok, A Tribute to Moondog.

Walhalla zit er weer op. In programma 236, 65 at last, draai ik live-opname van de Engelse muzikant Richard Thompson, die op 18 juni een bezoek komt brengen aan de Roma. Tot over 14 dagen en ik wens je nog veel plezier met Ware Taal.

Radio Centrale, 106.7 FM.

Goedenavond, lieve luisteraars, je luistert naar Radio Centraal 106.7 FM. Het is vandaag zondag 24 mei 2026. Het is exact 20:00 en een aantal seconden verder. Je luistert zo net naar een promo-jingeltje van de Kosternacht op Radio Centraal. Welbekende stemmen zoals Jo KMO, die daar natuurlijk aan het spelen is met de snelheid van zijn langspelerplaat. En die gaat dus op vrijdag 19 juni om 18 uur in Stomkop, dat is aan de Droogkoppenweg, 2030 Antwerpen, een shamanenorkest doen bewegen. Het zal dan ook de Kosternacht zijn, het zal waarschijnlijk ook wel stinkend zweet warm daar binnen en daar buiten worden met zoveel mensen die daar gaan orkestreren. Misschien ook protesteren, wie weet. Ze inviten ook een aantal artistieke mensen, zo blijkt uit de flyer. Dus of het niet zo duidelijk was, zal ik hier bij Warretaal wat duidelijkheid verschaffen. Het is dus vrijdag 19 juni om 18 uur in Stomkop in het Droogkoppenweg 2430 Antwerpen. En het duurt tot zaterdagochtend 20 juni bij zonsondergang. Zo had ik het toch al een beetje begrepen. Nu, we gaan terug naar de orde van de dag. Vandaag zijn we dus zondag 24 mei 2026. En we gaan dus een cassetje uitspelen vanuit Tokio. Opgenomen in 2020 op 27 februari. Door Free Improvisation Artists, Kawaguchi Masami, die heeft ook het opgenomen, en electric gitaar. En dan met Ferai Rakai op drums. Is geen langspeelplaat, maar een langspeeltapeke. En we gaan dus nu een goede integrale 20 minuten luisteren. Het duo noemt zichzelf Fool Brain. F-O-O-L Brain. Fool Brain. Indien u dit allemaal niet zo erg lekker en leuk vindt, mag je natuurlijk ook altijd de radio afzetten. Ik ben geen DJ, ik ga je dus ook niet verwennen. Ik ga gewoon lekker mijn eigen ding doen op deze onafhankelijke, vrije, liberale radio. Dus bij deze gezegd en gezwegen, we gaan nu luisteren naar Fool Brain.

Goed, we sluiten af. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week terug opnieuw van 8 uur tot 9 uur op Radio Centraal 106.7 FM. Geniet nog van het zomerse weer. We gaan eruit met nog een jingle van de Korste Nacht van Radio Centraal. En tot volgende week. Blijven centralen.

0: Je luistert naar In de Lucht, een programma van de radioklasse van Academie Borgerhout.
1: Goedenavond, je luistert naar In de Lucht, een radioprogramma van de Academie van Borgerhout. Ik ben Saar, de leerkracht zoals ze dat noemen, maar mij ga je dus niet horen, want dit uur is voor Eva.
2: Take 1. Take 2. Take 3.
3: Goedenavond. Ja, we zijn nu echt in de lucht. Welkom bij Brutaal Kabaal. Mijn naam is Eva, ik ben student aan de Academie van Borgerhout in de opleiding Radio en Podcast. Ik heb vandaag een documentaire in de vorm van een radioprogramma gemaakt. Het programma heet Brutaal Kabaal en de documentaire heet The Nimbus Project. De documentaire heb ik aangevuld met muziek waarin de viool de hoofdrol zal spelen. Afgewisseld met audiofragmenten en bruitage en samengehouden met soundscapes. Maar eerst nog een korte boodschap van algemeen nut. Ik ben dit onderzoek in oktober vorig jaar begonnen en toen was er nog geen oorlog met Iran en in Libanon. Dus ik heb ook nog geen betrouwbare bronnen gevonden die kunnen bevestigen dat dezelfde technologie als in Gaza nu wordt gebruikt. En nog een tweede boodschap. Ik ga ook een paar namen noemen, maar het is absoluut geen reclame. Geen reclame.
4: Brutaal Kabaal.
3: Brutaal Kabaal. Een programma over brutage, brutaliteiten en heel veel kabaal. En we blijven in de lucht met dit programma, want we gaan het hebben over de Nimbus Project. Nimbus is Latijn voor wolk en de volgende minuten gaan we cloudsurfen op de Nimbus 2000 van de Berliner Philharmoniker. Die heb ik aangestuurd achterstevoren, naar links, naar rechts, ondersteboven en zo maar voort met heel veel turbulentie en zo heb getransformeerd naar een wolkbreuk.

0: Om de complexiteit van een Nimbus-project te begrijpen, moeten we even teruggaan in de tijd. Naar 1948, want toen werd Israël opgericht en 4 jaar later werd binnen het IDF, of Israelian Defense Forces, maar tegenwoordig noemt het IOF, Israelian Occupation Forces, de inlichtingendienst Unit 8200 opgericht. En dat moet je gewoon onthouden, want dat komt zoiets nog heel veel terug. En die houden zich tot op de dag van vandaag enkel bezig met het onderscheppen en decoderen van communicatie. Waar zit... Oké, hier. Unit 8200 is de grootste eenheid binnen het IOF en met zijn duizenden militairen noemen ze zichzelf de grote oren van Israël. Het is ook een kweekvijver voor spionagetalent. In het begin werd het met afgedankt Amerikaans legermateriaal, maar nu hebben ze heel sterke banden met de high-tech-industrie. Ik had ook nog muziek klaargezet van Pierre-Henri, Cataclysme 2, want cataclysme betekent grote ramp of rampspoed. En nog een kleine tip, als je naar Parijs gaat en je houdt niet van drukke musea, is het Instrumentenmuseum een grote aanrader. Daar hebben ze een heel groot stuk gewijd aan Pierre-Henri. En je moet daar nooit aanschuiven en de mensen lopen daar niet voor hun voeten.
1: Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers de la mer devint sang. Le tiers des fleuves devint absinthe. Le tiers du ciel s'obscurcit. Séquence 11. Cataclysme 2.

0: Goed, dat was vroeger, maar wat is die Nimbus nu eigenlijk? Wel, het zit dus zo. In 2021 werd een omstreden deal gesloten tussen de Israëlische overheid en drie grote Amerikaanse techbedrijven, Google, Amazon en Microsoft. De deal omvat een uitrol van een computernetwerk met AI-diensten, waar dat Google de service levert, Amazon de infrastructuur en Microsoft de dataservice. De prijskaartje van het hele deal-ding bedraagt $1,2 miljard. Maar waarom heeft Israël de Nimbus Project nodig? Op de site van de Israëlische overheid kan je lezen dat Israël de cloud service nodig heeft om de soevereiniteit en de veiligheid van de Israëlische staat te vrijwaren. Het zou de waarde verhogen en de economische kansen enorm vergroten voor de hele regio. Verder hemelt de officiële overheid de deal op en bedankt Google uitvoerig. Ik laat ook even Sundar Pichai, dat is de CEO van Google en bestuurslid van moederbedrijf Alphabet, even aan het woord over zijn paradepaardje, de Nimbus Project.
1: Project Nimbus is... This was a RFP from Israel's Ministry of Finance to modernize their digital infrastructure, and that's the project, and we're proud to be doing Project Nimbus. I view us as a partner to, you know, like-minded governments which share democratic values around the world. I think we can be a critical technology partner. I think we want to participate in important issues that affect these countries, be it skilling and educating their workforce, be it bringing access to more knowledge and information, and that's the role, and be it helping them build out their digital infrastructure, including AI. Project Nimbus is, this was a RFP from Israel's Ministry of Finance.
0: Oké, dat liep even mis, maar er kwam ook nog een belangrijk bericht binnen in de studio van Radio Centraal, dat er dringend een oproep moet gedaan worden, want er is een hond verloren. Het gaat al over 22 mei, dat was... Ja, hij zit in de studio. Komt hem halen, voor het ontbijt. Oké, de hond is een border collie teef en hij noemt Billy. Dus Billy, Billy. En hij is er vandoor. Het is een schichtig dier. En hij was kwijtgeraakt aan Berghem Station in die buurt. Heb je hem gezien? Bel naar Jeff, dat is dus 0472-86-07-37. Ik herhaal, bel allemaal naar Jeff. 0472-86-07-37. Oké, daar moest even tijd naartoe gaan, maar we gaan dus nu verder. Bon. De Sundar Pichai die spreekt over democratische waarden en die lijkt zich van geen kwaad bewust. Ofwel is hij naïef, of anders staan er alleen maar dollartekens in zijn ogen. Ja, sorry, ik ging objectief blijven, maar zo'n fragment lukt dat totaal niet. Maar anyway, het is dus niet zo onschuldig. Want Google wist niet dat het zo'n krachtig middel aan het AIF had bezorgd. Ik ben helemaal een draad kwijt, daar is toe mijn hond. Oké. Want het online magazine, The Intercept, dat kent iedereen wel, dat kan een document inkijken en besteedde een heel groot artikel aan de Nimbus Project, dat later ook door heel veel andere media werd overgenomen vanwege zijn volledigheid. Dat verklaart dat Israël de cloud zal gebruiken voor de uitrol van AI-tools. Denk aan doelgerichte drones, gezichtsherkenning, trackingsystemen, afluistersoftware enzovoort. Dus met Nimbus heeft de Israëlische overheid grote middelen in handen om de mensenrechten van de Palestijnen te schaden. Velen zijn ongerust dat Israël nu een oorlogsvoering kan doen op basis van AI.

0: In 2014 ontwikkelde het cyberwapenbedrijf NFZO Groep Pegasi Spyware. Dat is spionagesoftware die geïnstalleerd kan worden als je toestel uitstaat. Kan alles aflezen, afluisteren en zelfs overnemen. Het kan aan uw contactenlijsten, ziet uw locatiedata, kan van op afstand screenshots nemen, neemt uw camera en uw microfoon over ook. De werknemers zijn vaak Unit 8200 veteranen, dus hier zijn ze dus weer. Pegasus richt zich voornamelijk op politici en journalisten. Bij ons was Charles Michel en Sophie Wilmès besmet met deze spyware. En blijkbaar was Macron zijn telefoon ook besmet nog voordat hij het doosje had gehaald. Dus echt wel macht en geld zit ermee gemoeid. Klokluider en voormalig CIA-medewerker Edward Snowden legt in een fragment uit wat het zo gevaarlijk is aan Pegasus spyware.
1: What the Pegasus project has revealed is a sector where their only product are infection vectors, right? They're not security products. They're not providing any kind of protection, any kind of prophylactic. They don't make vaccines. The only thing they sell is the virus. And I think saying that they only sell this to government doesn't make that better when you look at who the targets are that have just been revealed. We have to stop this. Inaction is no longer an option. If you don't do anything to stop the sale of this technology, it's not just going to be 50,000 targets, it's going to be 50 million targets, and it's going to happen much more quickly than any of us expect. The way we do that is to halt the trade around this technology. It doesn't matter who you are, it doesn't matter what you do. Your position isn't going to protect you. If you're a minister, a prime minister, guess what? You're on the list. You're Supreme Court Justice, you're on the list. If you're an ordinary person, guess what? You are on the list too. All you have to do is come to the attention of somebody with money to pay any one of these companies for the tools to break into your phone. The solution here for ordinary people is to work collectively. This is not a problem that we want to try and solve individually because it's you versus a $1 billion company. What can you do to protect yourself from Google? A little, but you can't solve the problem. It's the same when we're talking about the NSO group. You can make yourself safer, right? But we will not be safe until we change the game.
0: Dus een gewaarschuwd man of vrouw is er twee waard. We moeten ook nog niet panikeren, maar ik geef er toch maar mee. Wie hier meer over wilt weten, er is een artikel te vinden op VRT Nieuws met Kenneth Lassoen van de UA. De Blue Wolf, in totaal anders, is een, of een beetje hetzelfde nog, is een databank samengesteld door soldaten die de opdracht kreeg om zoveel mogelijk Palestijnen te fotograferen, uiteraard zonder toestemming. En zo kunnen militairen op straat Palestijnen scannen en met een kleurcode is het dan duidelijk of die persoon gedood, gearresteerd of met de rust gelaten moet worden. Soms zijn er ook wedstrijden. Als dan de groep militairen wie de meeste foto's maakt, die worden dan beloond met een dagje verlof of zo. Francesca Albanese, ze heeft geen introductie meer nodig. De juriste, internationaal en speciaal rapporteur voor de mensenrechten in de Palestijnse gebieden. Ze publiceerde vorig jaar op 30 juni een rapport From Economy of Occupation to Economy of Genocide. Dit botst op veel weerstand. Ze mag Amerika niet meer binnen, haar bankkaarten zijn geblokkeerd. Dat zou nu in orde zijn, of dan weer wel, sinds 13 mei was er iets veranderd. In elk geval, sommige landen eisen haar ontslag als VN-rapporteur, waaronder enkele Europese. Maar op 2 april kreeg ze van 3 Belgische universiteiten, UA, VUB en UGent, een gezamenlijk eredoctoraat overhandigd. Als bijzonder eerbetoon voor haar maatschappelijke verdiensten, moed en inzet voor de mensenrechten. Laten we horen wat ze te zeggen heeft over de Nimbus Project.
2: It's banks, pension funds, the big tech. There are, exposed Amazon, Google, Microsoft, who have provided their services and access to data, Palestinian data, that has allowed Israel to set up systems to mass target and mass kill Palestinians. I mean, there is an application called Where is Daddy that allows the army to randomly track people and reach them when they are with their families.
0: 4T News bevestigt het bestaan van Where's Daddy in een artikel met Marijn Hoytink, gespecialiseerd in militaire technologie. Helaas is Where's Daddy geen uitzondering. Mevrouw Albanese neemt geen blad voor de mond en durft duidelijk grote techbedrijven te benoemen en hun medeplichtigheid aan genocide te zeggen. Ik heb ook nog een stuk klaarstaan van avant-garde componist en pianist en ook uitvinder George Eintal. Sonate nummer 1 voor violin en piano.

0: Natuurlijk zien heel veel mensen wat er hier aan het gebeuren is. Ook programmeurs van Google en Amazon zijn bezorgd. Terecht. Daarom is de verzetsgroep No Tech for Apartheid opgericht. Het is een internationale campagne om specifiek de Nimbus Project te stoppen. Eerst schreven de programmeurs van Google en Amazon een open brief, maar dat haalde natuurlijk niets uit. Daarop volgden een paar sit-ins aan het kantoor van Thomas Kurian, dat is de CEO van Google Cloud. Toen werden een 60-tal mensen gearresteerd en vervolgens ontslagen. In het volgende fragment kan je horen hoe het eraan toe ging tijdens ons sit-in.
1: We demand that Google protect their Arab, Muslim and Palestinian worker voices from harassment, retaliation, suppression. And we demand that Google recognize Project Nimbus as a workplace safety and health concern. We know that the genocide in Gaza is the first AI-powered genocide. So we find that big tech is at the forefront of kind of like streamlining this genocide against Palestinians.
0: Dichter bij huis, meer bepaald bij onze noorderburen, in het Noord-Hollandse Middenmeer, heeft de actiegroep Geef Tegengas geprotesteerd tegen het datacentrum van Microsoft. Daar liggen 200 miljoen uren aan telefoongesprekken opgeslagen die het Israëlische leger heeft afgeluisterd. De actiegroep wil dat Microsoft de data verwijdert en roept op aan de medewerkers van het datacentrum om te staken. In Ierland staat er ook zo'n dataserver en daar is ook heel veel protest. The Guardian kon documenten inkijken en daar stond in dat de Microsoft opslagfaciliteit door Unit 8200, daar zijn ze weer, werd geclaimd specifiek om alledaagse Palestijnse communicatie in op te slaan, wat gerichte luchtaanvallen en andere militaire operaties mogelijk maakt. Dit gebeurde allemaal via Azure, dat is het cloud platform van Microsoft. De actiegroep deed de acties dan ook onder No Azure voor Apartheid en gericht aan Azure en ook aan de medeplichtigheid aan genocide van Microsoft. Maar niet alleen, zelfs de medewerkers van Unit 8200 sloegen een alarmbel al in 2014 en sloten zich aan bij de verzetsgroep Breaking the Silence en schreven in 2014 een brief aan Netanyahu, zal veel hebben uitgehaald, dat ze weigerden mee te werken aan acties tegen de Palestijnen in en door de Israël bezette gebieden. Ik citeer even een stukje uit de brief. Met afluisterpraktijken worden miljoenen mensen onderworpen aan indiscrete monitoring van vrijwel een hele privéleven. Op deze manier is geen normaal bestaan meer mogelijk en bestaat er nog meer geweld en blijft het einde van het conflict verder weg dan ooit. Ik heb ook nog wat girl power voor jullie van het Zweedse free jazz trio rond pianiste en componiste Lisa Ulle. Ze was vorig jaar te gast op Summer Bummer. Hier is Circle of Security van Space.

0: Het is duidelijk, Big Tech, is het slecht voor ons? Hebben we het überhaupt wel nodig? En kunnen we eigenlijk wel zonder? Mart van het programma WebGang legt uit hoe je dit het best aanpakt.
1: Op dit moment is het denk ik duidelijker aan het worden dat we in een soort van techno-fascistisch regime zitten, hè, waarbij vijf bedrijven in de westerse hemisfeer, hè, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, en ondertussen veranderen die namen ook, hè, dat duidelijk is dat die ons exploiteren. Hè, en dat die grote exploitaties doen op maatschappelijk gebied en sociale onrechtvaardigheid creëren in deze wereld. Die hebben de macht, hè, dus er is een keuze. We hebben toch al wel een tijdje die keuze gemaakt. Het was even moeilijk, hè, want ik ging Google gebruiken. Het kan ook zijn van, oké, als je een Android-telefoon hebt, heb je een Google-account nodig of het gaat niet werken. En dus er zijn eigenlijk heel veel afhankelijkheden van Google waarbij dat je kunt stoppen. Ik gebruik geen e-mail, ik gebruik geen documenten, ik gebruik geen agenda's, ik gebruik geen... dat je daar mee stopt. Maar natuurlijk, als je een smartphone... een Android-systeem hebt, moet je een Google-account hebben. Dus ook om daarvan af te stappen, moet je eigenlijk ook wel zien dat je niet alleen van die service weggaat, maar dat je ook nog eens probeert om iets anders in je omgeving als smartphone te kunnen gebruiken zonder Google. Dus ja, wij zijn al even niet gebruiker van Google. Voor collectieve werking is dat soms moeilijk. He, want je kunt zeggen, individueel ga ik dat niet gebruiken, maar als je collectief werkt, veel mensen gebruiken die platformen om hunzelf te organiseren, om te communiceren. Dus dan moet je soms wel eerst, ofwel moeten zeggen van ik kan niet mee in jullie documenten, in jullie werkomgeving. En eventueel zeggen, er zijn ook andere dingen waar dat we dat in kunnen doen. Maar dat vraagt veel meer tijd en energie. He.
0: Ik heb ook nog een muziekje klaarstaan. Hora Lui Victor, dat is Roemeense volksdans. Tijd dat alle volkeren zich gaan verenigen en samen gaan feesten.

0: Deze reportage heeft best wel wat research gevraagd, zoals ik al eerder zei. En daarom heb ik wel, ga ik ook een bronvermelding doen, want ik hou niet van fake news. De volgende bronnen gebruik ik: The Guardian, The Intercept, The Washington Post, De Morgen, 14 Nieuws, Reuters, NoTichtVoorApartheid.org, Amnesty International, United Nations, BreakingTheSilence.org en De Wereldmorgen. De politiek blijft heel stil rond dit gebeuren, dus daarom, omdat die geen hol doen, heb ik een nummer klaarstaan van heel jonge, gemotiveerde jongeren, de persecutors. Zeg ik dat juist?
1: De persecutors.
0: Ah, de persecutors en met hun nummer politicians. Hier komt het. Lukt dat?
1: Nee, WhatsApp, fuck.
0: Ah ja, ja, dat is zo doorgestuurd. Sorry.
1: WhatsApp is brol. Wil niet afspreken.
0: Mannen, pak eens een bandcamp.
1: ja.
0: Oké, gaat dat nog lukken of...
1: Nee.
0: Oké, helaas pindakaas, ik heb mijn best gedaan. Oké, bedankt voor het luisteren, iedereen. Ah, we gaan nog te vroeg slaan. Oh mannen, probeer dat eens opnieuw.
1: Nee, ik kan op alles duwen, dat doet niks.
0: Ah, oké.
1: Dat is WhatsApp, ik weet het niet. Ik gebruik het helemaal niet.
0: Goed, de microfoon staat open, dus wat gaan we hier dan nog? Ah ja, Manua Din Balancin of Balancin Balancani, of is dat een C of een K?
1: Maniau Din Balkani. Dat is de Maniau uit Balkani.
0: Oké. Okay.

0: Beste luisteraar, u hebt het tot het einde volgehouden. Bravo. Bedankt voor het luisteren. Ik sluit ook nog graag af om Radio Centraal te bedanken om deze In de Lucht project mogelijk te maken. Voor de radiostudenten een radiokans te gunnen om het eens te proberen. En verder bedank ik ook onze leerkracht Saar van Son voor de ondersteuning. En Jan voor het praktisch mogelijk te maken. En ook, ik ga het ook nog helemaal afsluiten met mijn favoriete Radio Centraal jingle. Word steunend lid.
1: Een stuk gaat ervoor. We nemen eerst een mooi blad papier en daarop gaan we een figuurtje wat we leuk vinden tekenen. En dat is vandaag een bison. Vandaag gaan we een bison tekenen. Bij het tekenen van je bison mag je gerust lekker je tongetje uitsteken. Kijk, het hoofd hebben we al. En de staart en de lijf met pootje. Heb een bison ook. Zo. En een hele dikke vacht. Zo, nu hebben we onze bison. En die gaan we lekker gezellig uitknippen. Als we ons papiertje nu in de lucht houden, zien we midden in ons papiertje een groot gat in de vorm van een bison. Zoiets noemen we een chabrioom. En daarmee kunnen we van één bison in één handomdraai een hele kudde bisons maken, zoals ik nu zal tonen. Let op!
2: Of doe iets zinnigs en word steunend lid van Radio Centraal. Fuck Radio Centraal. Raadpleeg de webpagina. Steun Radio Centraal.

Dus 19 juni in de Stormkop is de Kostenacht. Op de Droogdokkenweg, ik weet niet juist door welk nummertje. De Kostenacht met het Shamanenorkest. Dus gewoon nog even doorbabbelen. De computer doet moeilijk. Check.

Jusqu'au soir.

Thank you.

Thank you.

Ik zie je.

你都不知不能。

0: Ja, goedenavond beste luisteraars. Welkom hier bij het amusementsbedrijf. Het abecedarium natuurlijk. Op deze donderdag 21 mei. We gaan het komende uurtje luisteren naar artiesten die beginnen met de letter H. In het eerste 10 minuten bijna zijn gevuld door de Horsehead Bed met de openingstrack Offer One. De Horsehead Bed, het projectje rond Erik Tielemans, Elko Blijweert en Rudy Trouvé. En we gaan verder met een beetje Nia Bingi met Bongo Herman, Les en Bunny met Salam.
1: I had Bongo Herman.
2: And I had Bongo Les.
3: And I had Bingy Bunny.
1: Salam, Ambassador Huda.

Little Miss Lover van Jimi Hendrix op de plaat Axis Bold as Love. Fantastische plaat, zodat ik niet een slecht nummer op. Maar ik heb dit nummer gekozen omdat ik met herbeluisteren ineens de drum intro herkende. Ik denk, tja, dat werd gesampled. En ik dacht eerst aan de Beastie Boys. Maar dan zei ik, nee, het is wel een band die op het label staat van de Beastie Boys. Luscious Jackson.

Na Hawkwind hoorde u Horse Girl met Sports Meet Sound. En daarna huskerde u met Pink Turns to Blue. Huskerde u met Bob Mould. Ik heb huskerde u in mijn puberjaren leren kennen door mijn liefde voor de Pixies. Zij hadden toen, Joey Santiago en Black Francis hadden toen een announcement in de gazette gezet dat ze op zoek waren naar een vrouwelijke bassist. Into Huskerdu en Peter, Paul en Mary. En zo ben ik dat dus gaan checken en bleek daar nogal eens heel goed mee te vallen ook. Huskerdu. We gaan verder met de Hakan van de Drunken Sailor Records met Six Feet Underground.

Aldous Harding met What If Birds Aren't Singing, They Are Screaming. Aldous Harding heeft dit jaar een nieuwe plaat uit, of die passen eigenlijk deze week, denk ik. Maar dit is nog van haar oude plaat, Party. Een heel goede plaat, by the way. En daarvoor was het PJ Harvey met The Life and Death of Mr. Badmouth. Van haar album Her. Ook een heel goede plaat. Dan gaan we weer met een beetje elektronisch gepingel. Stephen Halpern met Stormborn Suit Part 1.

Hyperculte met C'est malheur du siècle. En we naderen stil aan het einde van het programma. Jullie krijgen van mij nog Hi-Hats in Trees met Luke Shuffle. Hi-Hats in Trees is een band van Lander Gijzeling, de drums, het Gentse drumfenomeen Lander Gijzeling. En dan gaan we daarna een hip-hop nummertje doen, want die link is rap gelegd, want hij was ook een heel groot breakdancer en hip-hop liefhebber. We eindigen met Honey Dijon, met Brie Runaway en het nummer, of Runway beter gezegd, en het nummer Slide Work. Maar we beginnen dus eerst met de Belgen, Hi-Hats in Trees en Luke Shuffle.